사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: begin.
1: In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn zeker 12 gewonden gevallen bij een schietpartij op een groot stadsfestival. Twee slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon nog geen verdachte oppakken, maar gaat uit van twee daders die vermoedelijk naar elkaar hebben geschoten. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Ze zijn allebei gevlucht en voorlopig spoorloos. De artsen willen de zogenaamde kaderwet aanvechten voor de rechtbank. Dat zegt de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten. In die wet staat onder meer een beperking van de ereloonsupplementen en nieuwe regels rond afspraken met de overheid over de tarieven. De artsen vrezen dat de kwaliteit van de zorg zal dalen en dat minder jongeren arts zullen willen worden. Vorige zomer staakten de artsen al tegen die wet. En in het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record op de 10 kilometer verbeterd. Ze deed dat op het BK in Louvain-la-Neuve gisteren. Ze liep over de streep na 30 minuten 50 seconden en 18 honderdste. En dat is dik 10 seconden sneller dan het vorige record, dat al 26 jaar op naam van Marleen Render stond. In augustus loopt van Lent de 5000 meter en de 10.000 meter op het EK atletiek in Birmingham in Engeland. We krijgen afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog bij maximaal tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust en rond 21 graden.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig.
3: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.

0: Luister.
1: Summer Dance.
0: Hoor je het ook?
1: Summer Dance.
0: In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Een zeer goedemorgen. Het is 7 uur nieuws krijg je van Nico.
3: Goedemorgen. Iran blijft de VS, Iran en de VS beter, blijven elkaar bestoken. Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen radarinstallaties aangevallen langs de Iraanse kust. En ze haalden ook 6 Iraanse drones neer, waarvan 2 in de buurt van de straat van Hormuz, omdat die de internationale scheepvaartverkeer bedreigden, zeggen ze. En de VS onderschepte ook Iraanse raketten die onderweg waren naar doelen in Bahrein en Kuwait. Er zijn al weken indirecte vredesgesprekken bezig tussen de VS en Iran, maar die leverden tot nu toe weinig of niks op. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn zeker 12 gewonden gevallen bij een schietpartij op een groot stadsfestival. 2 slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon nog geen verdachten oppakken, maar gaat ervan uit dat er 2 daders zijn die vermoedelijk naar elkaar hebben geschoten. Maar waarom, dat is nog niet duidelijk. Ze zijn allebei gevlucht en voorlopig spoorloos. En 2 tegenstanders van onze Rode Duivels op het WK straks hebben hun laatste oefenwedstrijd verloren. Egypte ging in Cleveland in de VS met 2-1 onderuit tegen Brazilië. En Nieuw-Zeeland verloor in Florida met 1-0 van Engeland. Harry Kane maakte daar het enige doelpunt. De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. Nieuw-Zeeland is onze laatste tegenstander in de groepsfase op 27 juni. We krijgen afwisselend zon en wolken vandaag. Het blijft zo goed als droog bij maximaal tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust en 21 graden.
2: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
4: Music. Robbe Petitjean.
2: Opstaan op zondag doe je niet alleen. We zijn hier samen en Bibi Rexha en Faithless, die zorgen voor de juiste beat. Goedemorgen.

geur van croissants die vult de lucht en van vers brood en van koffie. Het is 7 over 7 en jouw zondagochtend die begint hier en nu. Welkom bij Q. Er zijn al heel veel mensen wakker. Leslie uit Aalst bijvoorbeeld. Hallo Leslie. Pedro uit Gerardsbergen. Dag Pedro. En David uit Genk, die is erbij vanochtend met heel het gezin aan het ontbijt. Zijn jongste dochter Zoe die heeft commentaar op mijn kapsel. Ziet er beslapen uit, hebben ze laten weten. Ja, ja, recht uit bed de studio binnengerold, zoiets. Goedemorgen, je mag altijd laten weten hoe jouw zondag eruit ziet. Ik ben daar zeer benieuwd naar. Hopelijk even plezant als de nieuwe van Lost Frequencies. Want echt, wat een feestnummer. Dit is

zijn frequentie zo gezegd kwijt, maar ik denk dat hij zijn feestfrequentie gevonden heeft. Lost Frequencies, Live It All, zo heet de nieuwe. Nostalgie is helemaal in, dat weet je al. Hè. Straks trouwens de 48e en laatste K3 Original Show. Heel veel plezier als je daar naartoe gaat. Mocht je niet gaan, je kan hem integraal livestreamen op YouTube. Op het YouTube-kanaal van K3 ga je dat volledig kunnen doen. Meer dan 800.000 mensen zijn trouwens naar die shows gaan kijken. Dus de kans dat jij al geweest bent, is redelijk groot. Ik zei het, nostalgie is in. De mannen van Blue, die hebben ook een soort comeback gehad. Begin mei stonden ze nog in de AB in Brussel. En deze All Rise zorgden ervoor dat iedereen recht stond. Ook al is het publiek wat ouder geworden. En kraken de botten en is rechtstaan dan niet altijd zo simpel. Blue.

0: Zandvoort is een topzondag trouwens. Ingrid die is op de baan met haar bus, moet dus wijken, maar ze heeft er rustig in. Manuel uit Isigem, die gaat 25 kilometer wandelen in Lauwe. Sportieve mensen, want Matteo uit Hamme gaat rijden met de koersfiets. Papommelien Thijs is toch een fijne zondag thuis, want die stond afgelopen week in de New York Times, belangrijkste Amerikaanse krant, met een groot stuk, want een journalist had haar ontdekt op Spotify. Zometeen wat, Papommelien.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
3: Imoscoop!
2: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een meld, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Imoscoop, man!
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
9: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
10: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
11: Caraïbisch blauw
12: of tropisch groen.
11: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
11: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.

Ze heeft gelijk, Rans Linda. De muziek is een heel goed medicijn. Zometeen nog Jax Jones en een beetje U2. Want dat is ook altijd mooi opstaan. Er was gisteren trouwens de grote HLN Belastingsmarathon. Mensen kwamen langs met hun belastingsbrief en experten keken of dat allemaal wel klopte. €272.000 is er bespaard. Dat hadden mensen anders moeten betalen aan de belastingen en nu dus niet. Het meest voorkomende probleem? Te weinig bedrijfsvoorheffing. Dat klinkt heel saai, maar je moet dat echt eens checken met je werkgever. Dat je niet te weinig aan het afstaan bent. Zij het, goede muziek. U2, City of Blinding Lights. Mooie

En daarmee begint de zondag toch heerlijk. City of Blinding Lights. Gaat er vandaag een stralende zon aan de hemel zijn? Nee. Maar gaat het vandaag regenen? Waarschijnlijk ook nee. Dus dat is toch ook al genieten? Het is echt nog een plezante dag worden. Wat ga jij nog doen? Mag het altijd laten weten via de app.

0: Ziezo. Je portie ochtendgymnastiek is ook gebeurd. Jax Jones en Where Did You Go? 7:30, ja, Nico, de incidenten in Brussel tijdens dat protest tegen de hervormingen van het Franstalig onderwijs, die krijgen nog een opvallend staartje.
1: Ja, klopt. Er komt een onderzoek naar het gedrag van enkele politieagenten. Dat zegt de woordvoerder van de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, aan de krant Le Soir. Die kreeg beelden in handen van die incidenten en zo zou een agent een verboden symbool gedragen hebben van de kruisvaarders die in de middeleeuwen streden tegen moslims. Een andere zou een sigaar gerookt hebben en nog andere zouden ongepaste opmerkingen gemaakt hebben. De burgemeester wil nu weten of dat allemaal klopt. En Iran en de VS blijven elkaar bestoken. Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen radarinstallaties aangevallen langs de Iraanse kust. Ze haalden ook 6 Iraanse drones neer, waarvan 2 in de buurt van de straat van Hormuz. En de VS onderschepte ook Iraanse raketten die onderweg waren naar doelen in Bahrein en Kuwait. Er zijn al weken indirecte vredesgesprekken bezig tussen de VS en Iran, maar zonder veel resultaat voorlopig. Zon en wolken vandaag, zo goed als droog, tot 20 graden halen we. Morgen is het meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust bij 21 graden.
0: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.

goed, hè. Somber. Een homewrecker. Onze nummer 1 uit de Q-top 40. Hij komt naar Pukkelpop trouwens. Als je gaat, ik zou daar vroeg gaan staan. Anders ga je verzuipen tussen de jonge meisjes. Q-Community. Echt waar. Heel populair, die Somber. Dit is Afrojack. Goedemorgen. Q-Community.

de laatste vriendschappelijke match van de Rode Duivels voor het WK. Ik moet het je niet vertellen, we hebben dat fantastisch gedaan. 5-0, dat geeft hoop, hè, voor dat WK. Er staat ook van alles in de weekendkranten rond het wereldkampioenschap voetbal. We gaan de kranten straks samen eens doorbladeren.

0: met Ingeborg, Natalia, Kadri en Denzel. De foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Scoor snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better
1: with you. Zeg Jasmin, jij zou toch de keuken schilderen, hè?
2: Mm-hmm.
1: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
2: Dat klopt.
1: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
2: Yes.
1: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
2: Joehoe.
1: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
2: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
1: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
2: Ja, zeker. Ja.
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. Kissy, Kendo, een zomerlang flaneren. Kissy, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

0: Heel mooi. Aaron Blomhaert, Traan van Goud.
1: De weekendkranten wegen
0: 4 kilo 977 gram. Dat is dikker dan normaal. En dat komt omdat er WK-bijlages bij zitten. Best wel handig, hè? Zowel in de bijlagen van het nieuwsblad als die van het laatste nieuws. Ontdek je spelerstatistieken. En zo'n ding dat je kan invullen. Hè, zodat je kan bijhouden wie er aan het winnen is met het WK. Er staat ook een lijst van stadions in. Ik ben er eens doorgegaan. Het WK dat speelt zich af in Mexico, in Canada en in de Verenigde Staten. Nu, die voetbalstadions in de VS, dat zijn eigenlijk geen voetbalstadions. Het stadion in New York bijvoorbeeld, waar de finale van het WK gespeeld wordt, het MetLife Stadium is dat. Dat is een American Football Stadium. Dus ik hoop dat ze zich daar in Amerika niet gaan vergissen en daar per ongeluk een American Football veld gaan laten liggen, want dat gaat vreemd worden. En daarover, over dat WK, de Rode Duivels die hadden gisteren hun laatste oefenmatch 5-0 tegen Tunesië. Helemaal top. Nu kunnen we in één rechte lijn naar dat WK gaan, want twee tegenstanders van onze Rode Duivels die hebben hun laatste oefenwedstrijd verloren. Egypte ging 2-1 onderuit tegen Brazilië en Nieuw-Zeeland verloor met 1-0 van Engeland. Oké, je kan wel zeggen, Engeland en Brazilië, dat zijn iets straffere ploegen dan Egypte en Nieuw-Zeeland. Maar stel nu dat die gewonnen waren, dan zag het er niet goed uit. Ik lees ook overal dat Jeremy Doku misschien wel de nieuwe Eden Hazard is. Laat ons dat vooral hopen. Er is nog sportief nieuws, maar uit koninklijke hoek. Want gisteren was er de Trail Godefroy, een trailrun, een van de grootste trailruns van ons land. Dat is lopen, maar dan op ruw terrein. En onze prins Gabriel, die heeft meegelopen. 101,7 kilometer heeft die jongen gelopen. En onze prins die heeft dat in 18 uur 49 minuten gedaan. Ik denk dat dat een goede tijd is. Maar ja, wat weet ik daar nu van? Ziet er een sportieve gast uit. Dit is Jonas Blue.

Olivia Dean. And Man I Need. Over exact een week staat ze in Amsterdam in de Ziggo Dome. Ik denk dat we naar Amsterdam moeten verhuizen. Zegt waar, alle topoptredens die zijn plots in Amsterdam om een of andere reden. Harry Styles, dat was in Amsterdam. Harry die heeft trouwens in de Nederlandse krant een grote bedanking laten zetten voor zijn shows in de Johan Cruijff Arena. Vond het heel plezant. Maar dus nog in Amsterdam. Neil Horan, die komt er ook. Bruno Mars, The Weeknd. Is toch zot? Zwat. We hebben hier ook goede optredens, hè? Maar niet zoals in Amsterdam. Dit is Kane en Rain Down On Me. Kan je waarschijnlijk ook gaan zien in Amsterdam.

Okay, ik heb het voor de zekerheid even opgezocht. Geen kan je niet zien in Amsterdam. Het is dan wel een Nederlandse band. Maar ze hebben blijkbaar vorig jaar in oktober afscheid van het podium genomen in Rotterdam. Goed, dus ook niet verder. Zometeen nog fijne platen. Onder meer Lady Gaga en Bradley Cooper. We gaan terug naar A Star Is Born na DJ.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Koffer gestolen in Kreta.
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Een zeer goedemorgen. 1 over 8 nieuws krijg je van Nico.
4: Goedemorgen. Er komt een onderzoek naar het gedrag van enkele politieagenten tijdens de protesten in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Dat zegt de woordvoerder van de burgemeester Philippe Close aan de krant in Le Soir. Die kreeg beelden in handen van die incidenten. Zo zou een agent een verboden symbool gedragen hebben van de kruisvaarders die in de middeleeuwen streden tegen moslims. Anderen zouden ongepaste opmerkingen hebben gemaakt. De burgemeester wil nu weten of dat allemaal klopt. Er zijn in april en mei toch weer meer reizen geboekt voor de zomervakantie. Na de twijfel bij veel mensen in maart door de spanningen in het Midden-Oosten, dat meldt touroperator TUI. Al vermijden we sommige regio's toch nog altijd.
5: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last minute maand nu in juni.
4: Veel mensen kiezen voor een vakantie binnen Europa met de Canarische eilanden op kop, maar ook Menorca, Costa Almeria, Calabrië en Dubrovnik zijn populair. En die onrust in het Midden-Oosten duurt voort. Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen radarinstallaties aangevallen langs de Iraanse kust. Ze haalden ook 6 Iraanse drones neer, waarvan 2 in de buurt van de straat van Hormuz. En de VS onderschepte ook Iraanse raketten die onderweg waren naar doelen in Bahrein en Kuwait. Er zijn al weken indirecte vredesgesprekken bezig tussen de VS en Iran, maar tot nu toe zonder veel resultaat. In Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn zeker 12 gewonden gevallen bij een schietpartij op een groot stadsfestival. 2 slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon nog geen verdachten oppakken, maar gaat uit dat er 2 daders waren die vermoedelijk naar elkaar hebben geschoten. Maar waarom, dat is nog niet duidelijk. Ze zijn allebei gevlucht en voorlopig spoorloos. En dan nog voetbal. 2 tegenstanders van onze Rode Duivels op het WK straks hebben hun laatste oefenwedstrijd verloren. Egypte ging in Cleveland in de VS met 2-1 onderuit tegen Brazilië. En Nieuw-Zeeland verloor in Florida met 1-0 van Engeland. Harry Kane maakte daar het enige doelpunt. De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. En Nieuw-Zeeland, dat is onze laatste tegenstander in de groepsfase op 27 juni. We krijgen afwisselend zon en wolken. Het blijft zo goed als droog vandaag bij maximaal tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust en rond 21 graden. En woensdag opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.
3: En er staan geen files op onze snelwegen waar jij meer dan 5 minuten verliest.
6: Music. Robbe Petitjean.
3: We gaan vrolijk verder wakker worden. Hè. Doe dat samen met jou, maar ook met Adam Levine en ook al met David Guetta en Teddy Swims.

Star City en Adam Levine en Locked Away. Zou jij nog van mij houden mocht ik de bak indraaien? Goh, ik weet het niet goed. Allee, ik weet vooral niet goed. Stel nu dat je op een eerste date zit, dan moet je dat niet vragen. Q-music. Komt heel graag over. Goedemorgen, het is 8:11. 20 graden halen we vandaag. Klein beetje bewolking, maar normaal gezien geen regen. Dus het wordt een topzondag. Leentje uit Opwijk, die zegt goedemorgen, ik ben nog niet makker, maar wel al opgestaan. Ik ken dat gevoel. Leentje, nu een kilometer gaan lopen en dan straks nog gaan werken. Leentje, dat lopen, dat gaat je energie geven en dan heb je energie voor de rest van de dag. Ken je dat gevoel trouwens? Je opent je mailbox. Ik krijg zo'n mail waardoor je bijna je ochtendkoffie uitspuwt. Ik heb dat net meegemaakt. Want in mijn inbox zit een uitnodiging voor de openingsact van de Foute Party. En ik dacht, ah, tof. Ja, tof. Want de 26e is zover. Foute Party, Flanders Expo. En alle Q-DJ's die staan dan ook op dat podium voor een soort openingsact. Hè. Dus ik dacht, ah, leuk, dan kan ik wat naar mijn collega's kijken. Tot ik plots besefte, ah ja, fuck. Dat ben ik ook. Ik moet dat ook gaan doen. Ik kan dat niet, hè, dansen voor geen meter. Ik heb hulp nodig. Ik heb tips nodig. Help mij. Ik ga door de mand vallen. Het gaat gênant zijn. Ik heb nog een maand om iets beter te worden. Iets minder stijf, iets minder gênant op een podium. Dit is Kygo en Khalid.

0: Ik ben sinds daarnet dus ineens enorm zenuwachtig voor de foute party, want we moeten daar allemaal op dat podium iets gaan doen. Leslie die zegt, no stress is de foute, het mag fout zijn. Ja, maar het kan goed zijn dat ik gewoon echt letterlijk op mijn gezicht ga. Dat gebeurt zo'n ding, dat ik uitglij. Als jij minder stress voelt bij op een groot podium staan, goed luisteren.
1: 26 juni, Flanders Expo. De foute party. Je kan nog tickets kopen. Maar één plek is niet te koop. Op het podium. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
2: Studenten en flexies in een vingertik. Met NowJobs.
3: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
4: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
3: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
4: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immos Koopman.
9: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
10: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Pitbull en Nio, Give Me Everything. Straks is er het afscheid van het afscheid. Want K3 Originals, dat zijn uiteindelijk 48 shows geworden. 31 daarvan bij ons in de AFAS Dome, ook nog heel wat shows in Nederland. Maar straks is er die allerlaatste show van dus de K3 Originals. Karen, Christel en Kathleen in de AFAS Dome. Maar het leuke is, stel dat je daar niet geraakt. Tickets die kosten wel wat, je hebt misschien geen vervoer. Je kan dat ook gewoon op YouTube bekijken. Joy uit de Haan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bij jullie thuis wordt het een gezellige K3-dag. Wat is de bedoeling?
1: Wij zijn nu via VTM Go Plus. Zijn wij nu de K3-show aan het kijken met mijn twee zoontjes. En we hebben er echt een heel feestje van gemaakt.
0: Ja, je hebt ook van alles gemaakt qua eten. Ik zie gezonde dingen en ik zie de circus. Joy, wat heb je allemaal liggen prepareren?
1: Pannenkoekjes, donuts, komkommertjes, tomaatjes, wat sandwichje.
0: Zalig,
1: ja, dat
0: hè?
1: Is zo'n beetje...
0: Ja, dat is toch... Allee, dat is toch genieten. Het is nog niet eens 8:30 ochtends. Dat is toch fantastisch voor de kinderen dat dat daar allemaal is. Waarom kijken jullie thuis, Joy?
1: Omdat, ja, gelijk dat je zei, tickets zijn wat duur. Wij wonen in Den Haan. Mm-hmm. We hebben zelf geen vervoermiddel. Dus eer dat wij...

0: aan, denk ik, 10 minuten.
1: Oh ja.
0: Dus het is echt nog maar recent.
1: Voilà, maar ik ga je laten verder kijken. Vanavond kan je ook op YouTube de allerlaatste show livestreamen. Daar zal waarschijnlijk nog wel een of andere verrassing in gebeuren. Dus Joy, als de mannen, de kleine mannen in bed liggen, dan kan je daar stiekem ook nog naar kijken.
0: Ja, ik ga dat zeker doen. Mijn man is zelfs verplicht om mee te kijken. Dat heeft geen keuze.
1: En wil die het zien of heeft hij ook zoiets van...
0: Nee, die wil het wel zien omdat hij mij daar ook wel in steunt. Omdat K3 voor mij heel belangrijk is. Om zo te zeggen, ik heb een goede jeugd gehad. En dat was dankzij K3. Maar daarna is het een beetje eigenlijk bergafwaarts gegaan. Mm-hmm. Dus hij steunt mij daarin omdat mij dat dan even terugbrengt naar mijn goede momenten in mijn jeugd.
1: Oh, dat is heel mooi om te horen. Joy, geniet ervan. Je hebt het verdiend.
0: Oké, dat ga ik zeker doen.
1: Belangrijk, neem voor jezelf ook een pannenkoek, hè?
0: Dat zal ik zeker doen.
1: Fijne dag nog, hè, Joy.
0: Hetzelfde. Fijne dag nog.
1: Voilà, top.

0: Max en Andy Grammer en een nummer dat volgens mij Shalala had moeten noemen, maar zo niet noemt. Lore, ondernemingen die vrezen voor spanningen door de loontransparantie.
1: Ja, daar is hier en daar toch wel wat stress voor inderdaad. Dat blijkt toch uit een bevraging van HR-bedrijf SD Works. Omdat KMO's bang zijn dat medewerkers zo hun loon met elkaar zouden kunnen vergelijken en er ook wel wat onduidelijkheid is rond wat ze nu precies moeten aanpassen om aan die nieuwe regels te voldoen. Europa heeft alle lidstaten tot vandaag als deadline gegeven, maar ons land heeft daarvoor uitstel gevraagd omdat er in België nog geen wettelijk kader rond is. Er zijn trouwens ook maar 3 landen in Europa die die loontransparantie al wel hebben ingevoerd. En dan iets volledig anders. De Iraanse spelers moeten zich op het WK aan enkele opvallende regels houden. De ploeg verblijft in het noorden van Mexico, maar speelt al zijn wedstrijden wel in de VS. En daar mag de ploeg dus pas op de dag van de wedstrijd binnen en ze moet ook dezelfde dag weer vertrekken. Het komt allemaal door die spanningen tussen Iran en de VS. Een van zijn wedstrijden speelt Iran trouwens ook tegen ons land. We krijgen afwisselend zon en wolken en het blijft zo goed als droog, maximaal tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust en rond 21 graden.
0: Ja, toch even een kleine

rechtzetting ook. Er stuurt er net iemand. Ja, maar dat is niet de volledige KTG-show die je gaat kunnen zien op YouTube. Omdat het is blijkbaar, het zijn de laatste minuten. Allee, jongens. Zit ik daar helemaal reclame voor te maken? Blijkt dat niet de volledige show te zijn. De volledige show staat blijkbaar wel op VTM Go+. Doe er je voordeel mee.

0: de tijd vliegt. Als je twee keer met je ogen knippert, is het al voorbij. En dat geldt voor dit nummer van Shaboozey en Miles Smith dus ook, hè. Voilà, het is al gedaan. Zometeen Alex Warren.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Oh, rosébeken.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: 2 plus 1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
1: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
4: En ook uw budget vakantiepech?
3: Wat?
4: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
3: Oh nee?
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
7: Meneer, meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
6: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
7: Ja. Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
6: Ah, ja?
7: En daardoor veel minder potten verf, hè.
6: Ah, bon.
7: Ja.
6: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
8: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
10: Carrefour.
11: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
12: Ik kies Unlimited Internet.
11: En 5G.
12: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
11: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
13: Go Yellow!

0: Alex Warren en Fever Dream bij Q. Goedemorgen, wat brengt jouw weekend nog? Want het zijn zo, ja, dat is de laatste dag van het weekend. De zondag, de beste dag ook. Ga je nog iets plezant doen?
1: Coconut Man.
0: Drop het via de app.
1: Moonheads and
0: Dit is Jessie J. Ready.

Toch nog een fijne zondag. Onder meer voor Julian uit Poperingen. Die trekt naar de zee voor een stevige strandwandeling. En Elke gaat naar Plopsaland. Niet met de kids of zo, maar met een politieke partij waar ze lid van is. Wat is dat toch? Met politieke partijen en hun familiedag in Plopsaland. Echt elke partij doet dat. Ik mag de naam niet noemen, sorry. Maar veel plezier. Het rijmt op fruit.

0: Daarnet hoorden we Joy. Joy die is met de kinderen een K3-dag aan het houden in het mooie De Haan. Ze heeft allemaal lekkers gemaakt en kijkt een van die K3-shows volledig. Hè, een van die original shows, want van vandaag is er de laatste. Ze geraakt daar niet in Antwerpen. Ja, als je om 8:30 met de kinderen naar een show in Antwerpen gaat kijken, je moet nog naar De Haan, dat duurt dan 2-3 uur. Ik snap dat wel. Ze stuurde net, het is heel plezant, ze vinden het zalig. Je bent een topmama, Joy. Je bent goed bezig. Lore uit Niel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij staat nu al aan te schuiven voor die laatste K3 Original Show. Nu al?
1: Ja, klopt.
0: Is daar veel volk al?
1: Ja, toch meer dan dat ik al had verwacht.
0: Ah ja, je dacht, we gaan eerst, hè, maar er staat al volk.
1: Ja, het zijn mensen echt al van 4 uur deze ochtend hier.
0: Maar allee. Dat is toch zot. Lore, wil je dan helemaal vooraan gaan staan?
1: Ja, zeker.
0: Dat is het doel. Lore, mag ik vragen hoe oud je bent?
1: Ik ben 19.
0: Dat wil zeggen dat je 2 was toen de originele K3 er zo wat ongeveer mee gestopt is.
1: Ja, inderdaad.
0: Je hebt eigenlijk Kathleen nooit meegemaakt.
1: Ja, veel mensen denken dat, maar ik was eigenlijk al 3 op dat moment.
0: Ah ja, al 3 zeg, amai. Zo oud.
1: Ja, ik heb dat wel echt bewust meegemaakt als we K3 verliet, dus ik vond dat wel erg toen.
0: Oké. Natuurlijk, ja, je kent ook alle fragmenten, de legendarische momenten van op YouTube en zo, hè?
1: Ja.
0: Joy, ben je al eens gaan kijken? Lore, liever. Ben je al eens gaan, Joy, dat was er net. Ben je al eens gaan kijken of is het de eerste keer?
1: Ik ben al 6 keer geweest.
0: Ik vermoedde al zoiets. Lore uit Niel, ik wens je ongelooflijk veel plezier met die allerlaatste K3 Original.
1: Dankjewel.
0: Salut.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: Een hele goede morgen. Het is 9 uur. Nieuws krijg je van Lore.
6: Goedemorgen. 1 op de 3 KMO's vreest spanningen door de loontransparantie. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD-Works. De Europese richtlijn gaat vandaag in. Daardoor moeten bedrijven duidelijker communiceren over wat mensen verdienen. Zowel naar werknemers als naar sollicitanten toe. Maar ons land heeft uitstel gevraagd, omdat er nog geen wettelijk kader is. KMO's hebben twee grote bezorgdheden, zegt SD-Works.
7: Voornamelijk de vrees dat medewerkers onder zichzelf hun loon gaan bespreken en vergelijken. De tweede ligt voornamelijk op het praktische vlak. Wat komt erbij kijken? Wat zijn nu mijn to-do's? Wat moet ik doen om te voldoen aan die toekomstige verplichtingen? En tegen wanneer? En wat brengt dat allemaal met zich mee?
6: Er zijn trouwens maar 3 Europese lidstaten die de loontransparantie hebben ingevoerd. Er komt een onderzoek naar het gedrag van enkele politieagenten tijdens de protesten in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Dat zegt de woordvoerder van burgemeester Philippe Kloos aan de krant Le Soir. Die kreeg beelden in handen van de incidenten. Zo zou een agent een verboden symbool gedragen hebben van de kruisvaarders die in de middeleeuwen streden tegen moslims. Anderen zouden ongepaste opmerkingen gemaakt hebben. De burgemeester wil nu weten of dat klopt. Er zijn in april en mei toch weer meer reizen geboekt voor de zomervakantie. Na de twijfel bij veel mensen in maart door de spanningen in het Midden-Oosten. Dat meldt touroperator TUI. Al vermijden we sommige regio's toch nog altijd.
8: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last minute maand nu in juni.
6: Veel mensen kiezen voor een vakantie binnen Europa met de Canarische eilanden op kop, maar ook Menorca, Costa, Almeria, Calabrië en Dubrovnik zijn populair. En de Iraanse nationale voetbalploeg moet zich op het WK aan enkele opvallende regels houden. De selectie verblijft in het noorden van Mexico, maar speelt zijn wedstrijden wel in de VS. En daar mag de ploeg pas op de dag van de wedstrijd binnen en ze moet ook dezelfde dag weer vertrekken. Allemaal door de spanningen tussen Iran en de VS. De Iraanse spelers moesten ook al erg lang wachten op hun visum. De teammanager en de perswoordvoerder kregen er zelfs geen. Iran speelt op het WK trouwens ook tegen onze Rode Duivels. Afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog, maxima tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust en rond 21 graden.
5: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch nog ergens zou stilstaan, verlies je daar dus minder dan 5 minuten.
9: Music. Robbe Petitjean.
5: The rumors are true. Je staat niet alleen op. Nee, het is met hulp van mij en ook van Post Malone en Morgan Wallen.

Thomas Gray en Rumors. Een hele goede morgen. Ik vind dat goede loopmuziek, jong. Echt. Er zijn ook heel veel Q-luisteraars die dat doen op zondag. Hè. Een ochtendloopje. Ik ga er straks ook nog eentje doen. Ik ben opnieuw begonnen. Na, ik denk, 2 jaar niks te doen, heb ik eergisteren 3 kilometer gelopen. Het is niet veel, ik weet het. Maar goed, komende van niks vond ik dat al een prestatie op zich. En ik voel het nog altijd in de benen. Erg, hè? Nummertje 17 uit de Q-top 40 trouwens. Rumors van Thomas Gray. Ik weet dat ook niet iedereen akkoord gaat met wat ik nu ga zeggen. Maar ik vind het vandaag topweer. Niet super warm. Het regent niet. En de zon schijnt ook niet in je ogen, want er zijn wat wolken. Is toch genieten?

helemaal vergeten, maar die komt naar ons land, hè, Robbie Williams. Hey, 27 juni, Live is Live in Antwerpen. Not sure I understand. Op die middenvijver daar, hè, linkeroever. Met ook Suzanne en Freek. En de Sugababes op de affiche. Helemaal top, Jesus. Even tickets kopen, denk ik. Dit is ook helemaal top. Nieuwe muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Audrey and Denzel. De foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Scoor snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
4: Q-music. Q sounds better with you.
5: Goedemorgen, Robbe. Dag, Robbe. Hallo.

Waves in de heerlijke Robin Schulz remix. Zeg, het wordt trouwens nog een topjaar in de bioscoop, hè? Dat is echt waar. Wij zijn gisteren naar de nieuwe Mandalorian gaan kijken. Heel fijne film. Klein puntje van kritiek. Ik vond dat er iets te veel actie in zat. Echt waar. Er was zo'n scène van 20 minuten waarin Grogu, oftewel Baby Yoda, zo wat cute op zichzelf leeft. En dat vond ik heel tof en gedurfd. Hè? Zo'n beetje stille film binnen een Star Wars film. Mocht meer van dat in. Voor de rest, ja, de actie vond ik allemaal wat nietszeggend. En Jeremy Allen White, oftewel die hottie uit The Bear, die speelt een soort Jabba the Hutt-achtig personage met heel veel spieren. Vond ik heel grappig. Er komt een nieuwe film aan van Steven Spielberg. 79 is Spielberg en woensdag dropt hij zijn waarschijnlijk 79ste film. Een film over UFO's. Er is een nieuwe Toy Story film. De vijfde al. Ongelooflijk. Dus ik zeg het, het wordt een topjaar in de bioscoop. Zometeen geef ik ook nog filmtickets weg. Het enige dat jij hoeft te doen, is mij laten weten hoeveel jij er wil winnen. 2, 4 of 6, we spelen alles of niks. En dit komt ook uit de film, hè? Material Lover van Sienna Spyro.

0: loontransparantie. Dat doe ik bij QL aan, hè. Bij verdubbel je loon kom je altijd te weten hoeveel mensen verdienen. Maar, Lore, hoeveel verdien jij? Nee, dat is de vraag niet. Hoe zit het met die nieuwe loontransparantie?
1: Ja, dat zou je wel willen weten, hè. Ja. Nu, die loontransparantie, dat is nog wat onduidelijk, inderdaad. Want dat is een nieuwe Europese regelgeving. Die moest normaal ook vandaag ingaan, maar ons land heeft daarvoor uitstel gevraagd, omdat er nog geen wettelijk kader is. En ook bij de Belgische KMO's, die vrezen voor wat spanningen, 1 op de 3 toch. Volgens HR-bedrijf SD Works, die hebben daarover een bevraging gedaan, omdat ze bang zijn dat medewerkers hun lonen gaan vergelijken en dan gaan delen met elkaar. En ze vinden het ook heel onduidelijk wat er nu precies moet aangepast worden, zodat ze dan aan die nieuwe regels zouden voldoen. En dan iets volledig anders, naar Oekraïne, want daar zijn 2 doden gevallen bij Russische aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Er viel ook 1 gewonde. Net vandaag zit Oekraïns president Zelensky in Londen samen met enkele Europese leiders over die oorlog. Zelensky vroeg deze week trouwens ook nog om een 1-op-1 gesprek met Russisch president Poetin, maar die heeft dat geweigerd. Afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog, maximaal tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust en rond 21.

0: Lasso en Nate Smith. Wesley, goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: Wesley, uit het mooie diepe beek. Je hebt vandaag een typische huishoudelijke zondag. Je gaat de was en de plas doen.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Wesley, weet je eigenlijk wat dat betekent? De plas. Want de was, dat snap ik. Maar wat is de plas?
1: Ik denk de vloer, dweilen. Ik moet dat wat daarmee te maken heeft.
0: Ja, je mag niet te veel water gebruiken, nogthans. Hè? Dus ja, echt plassen moet je daar nu niet creëren.
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Oké, maar je bent er helemaal klaar voor. Wesley, jij speelt zo meteen ook mee voor bioscooptickets. Hoeveel tickets zou je graag in de wacht slepen?
1: Het spel noemt alles of niets, dus we gaan voor alles.
0: Voor alles? Tickets. Voor 6 tickets? Ben je daar zeker van?
1: Heel zeker.
0: Oké. Of je het haalt, dat komen we zo meteen te weten. Je hebt nog even tijd om iets af te stoffen.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Oh, rosé-weken.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
2: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Sst, luister.
6: Summer deals!
5: Hoor je het ook?
6: Summer deals!
5: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
7: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
10: Q Music.
11: Q sounds better with you.
12: Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden. Om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: Maxime en Babette en hoe dan ook.
1: Alles. Alles of niks.
0: Wesley uit Diepenbeek bezig met de zondagse schoonmaak. Doe je dat elke zondag?
2: Ik probeer dat elk weekend te doen, ja. Maar ik heb om een andere week heb ik een volledig weekend vrij. Dus dat doe ik dat op zaterdag, dat doe ik dat op zondag.
0: Heerlijk. De week beginnen met een proper huis, dat is fantastisch, hè Wesley. Je kan misschien ook wel de week beginnen met 6 bioscooptickets. Het wordt een fijn filmjaar trouwens, met heel veel topfilms die nog uitkomen. Toy Story 5 komt er nog aan. Een nieuwe reboot van Scary Movie, zag ik. We gaan het over film hebben, Wesley. Ben je een beetje een filmliefhebber?
2: Een beetje, ja.
0: Oké. Okay. Dit is jouw vraag. Voor 6 tickets, ben je zeker? Kan het nog aanpassen, hè?
2: Ja, nee. We gaan voor alles.
0: Oké. Okay. Woensdag dropt Steven Spielberg zijn 34ste film. Misschien wel zijn laatste, want de man is al bijna 80. Eentje over UFO's. Het is niet zijn eerste film rond dat thema. Je kent bijvoorbeeld E.T. wel. Maar... hoe heet de andere UFO-alien-film van Spielberg uit 1977?
2: 1977? Toen was ik er nog niet, maar
0: van 84.
2: Geen idee, eigenlijk. Over
0: UFO's. Oh, nee, het was... nee. Close Encounters of the Third Kind.
2: Ja.
0: Niet simpel, ik weet het.
2: Dat wist ik niet. Dat wist ik helemaal niet.
0: Ja, je had ook voor 4 tickets kunnen spelen. Dan was de vraag, hoe heet het alientje? En dat was het antwoord gewoon E.T. Maar goed,

Pink and You in Your Hands. Je moet bij Alles of Niks ook een beetje chance hebben natuurlijk. Want de vraag, hoe heet de alien uit E.T.? Het was de vraag voor 4 tickets. Ja, daar kan iedereen op antwoorden. Hè. De vraag voor 2 tickets was bijvoorbeeld moeilijker. Dat was, hoe heet de eerste grote Spielberg-film? Daar is het antwoord Jaws op. Beetje gokken.

Elke uit Maldegem die zegt, is eigenlijk zoals bij de Ketnet Kroket vroeger, dat de presentator dan zei... Ben je zeker van het sterretje, zou je toch niet voor het hartje gaan? Ja, het is bij Alles of Niks ook zo. Je kan er misschien wel van uitgaan dat als ik zeg, ben je zeker, wil je niet voor minder tickets spelen, dat dan de vraag makkelijker gaat zijn. Maar het kan ook zijn dat ik je in het zak ga zetten. Kan ook. Dit is Sarah Larsson.

Zara Larsson en Jana de Wilde, die staat niet een klein beetje klaar. Die staat helemaal klaar om jou straks verder te voorzien van fijne muziek en gezelschap op deze mooie zondag. Mag al laten weten wat je gaat doen. Wat ga jij doen met je weekend? Hoe ziet dat er nog uit? Kan je vertellen hoe het er de komende minuten nog uitziet? Straks nog Calvin Harris en Rag & Bone Man. Na de gitaartjes van Mumford & Sons, Marcus en zijn vrienden, Little Lion Man.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
2: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Doku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Het is 1 over 10, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Lore.
6: Goedemorgen. 1 op de 3 KMO's vreest voor spanningen op de werkvloer door de invoer van de loontransparantie. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. De Europese richtlijn gaat vandaag in en daardoor moeten bedrijven duidelijker communiceren over wat mensen verdienen. Zowel naar werknemers als naar sollicitanten toe. Maar ons land heeft uitstel gevraagd omdat er nog geen wettelijk kader is. KMO's hebben 2 grote bezorgdheden, zegt SD Works.
7: Voornamelijk de vrees dat medewerkers onder zichzelf hun loon gaan bespreken en vergelijken. De tweede ligt voornamelijk op het praktische vlak. Wat komt erbij kijken? Wat zijn nu mijn to-do's? Wat moet ik doen om te voldoen aan die toekomstige verplichtingen? En tegen wanneer? En wat brengt dat allemaal met zich mee?
6: Er zijn trouwens maar 3 Europese lidstaten die de loontransparantie hebben ingevoerd. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn 2 doden gevallen en ook 1 gewonden. Dat melden de lokale autoriteiten. Net vandaag zit Oekraïns president Zelensky in Londen samen met enkele Europese leiders over de oorlog. Zelensky vroeg deze week trouwens nog om een 1-op-1 gesprek met Russisch president Poetin, maar die heeft dat geweigerd. En in het zuiden van Libanon zijn 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Het gaat om 2 vrouwen. Er vielen ook 22 gewonden. Israël en Libanon spraken in april nogthans een wapenstilstand af. Maar in de praktijk gaat het geweld gewoon voort. Vooral omdat de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah niet akkoord gaat. Gisteren kwamen bij gevechten ook 2 Libanese en 3 Israëlische soldaten om in Zuid-Libanon. Afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, tot 20 graden. Morgen meestal grijs met geleidelijk regen vanaf de kust en rond 21 graden.
5: En er staan geen files van langer dan 5 minuten.
8: Music.
9: Jana de Wilde.
5: Ja, veel wolken, maar gelukkig toch wat muzikale zonnestralen om de zondag lekker vrolijk te maken. En zeer goedemorgen, lieve vrienden.

wereld redden, dat gaan we vandaag niet doen. Maar met goede hits een klein beetje ze mooier proberen maken, dat moet nog net lukken. Je hoort de Swedish House Mafia en Save the World. Zondag 7 juni vandaag, een zeer goede morgen. Over exact 2 weken begint de zomer. Dat zou je niet zeggen als je vandaag naar buiten kijkt. Maar de voorspellingen zijn nu wel dat tegen dat het echt zomer wordt, de zon en de warmte van een dikke week geleden gewoon terugkomt. Dus vasthouden aan die gedachte als je de nieuw aangekochte barbecue nog niet hebt kunnen gebruiken. Ik neem jou deze voormiddag mee op sleeptouw doorheen de beste hits met zometeen de gloednieuwe Q-topschijf. En nu Taylor Swift, haar hoogste uit de Q-top 40. Goedemorgen.

0: David Guetta en OneRepublic die een beetje ongeduldig aan het wachten zijn bij de bakker voor die heerlijke zondagse koffiekoeken en pistolets. Je hoorde I Don't Wanna Wait Like You. Niels uit Overmeren is aan het luisteren vanuit Creta. Hij is samen met zijn vrouw op huwelijksreis daar en de zon is vol een bak aan het schijnen. Na 10 dagen helaas terug naar huis woensdag. Heel veel zonnige groetjes en een fijne zondag. Ja, Niels, geniet nog even van de zon daar. Volgende week is bij ons geen vette, maar tegen dat je terug bent, een paar dagen later gaat de zon wel terug schijnen. Dus dat komt helemaal in orde. En Marten zegt hier, in de Brugse Poort is er ook nog altijd veel zon. En Oostende blijkbaar ook. Dus op sommige plekken in ons land toch nog wat zon. Ik zou zeggen, probeer het zo lang mogelijk vast te houden, want deze namiddag keldert het voor alles en iedereen.
1: 26 juni, Flanders Expo. De Foute Party. Je kan nog tickets kopen, maar één plek is niet te koop. Op het podium. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
2: Studenten en flexies in een vingertik. Met NowJobs.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.

schijf Live It All van Lost Frequencies. Een echt festival-anthem zoals het moet zijn. In 1996 was Leanne Rimes amper 14 jaar oud. Maar ze had toen al 3 albums op haar naam staan en een schouw vol met awards. Awards van op lokale, maar zeker ook iets minder lokale countrymuziekwedstrijden. Het was kortom van kinds af aan al heel duidelijk dat er talent in zat. En 4 jaar later, toen ze net volwassen werd, had ze ook bij ons een dikke hit te pakken. En die krijg je nu bij Q. Dit is Leanne Rimes met Can't Fight the Moonlight.

crisscross Amsterdam en 130 op de vluchtstrook. En dat is nergens voor nodig, want het is 1:30 en ik heb goed nieuws, je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.

0: foto klopt in haar geval. Enfin, dat shortdeel toch met zekerheid, want ze is 1,52 meter. En dat zal ongeveer ook de lengte van de baard zijn van Teddy Swims. Hij komt eraan met zijn Mr. Know-it-all.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Oh, rosé-weken.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
5: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Tovelo en Stay High in The Habits Remix. Een artiest uit Zweden. Dat is een land dat bij het vorige WK niet gekwalificeerd was om mee te doen. Maar deze keer gaan ze er vol een bak voor in Mexico, de VS en Canada. En ja, dat WK voetbal, dat is zo één van die dingen waar je niet onderuit kan. Wat je gaat voelen overal waar je komt en alles wat je ziet, leest en hoort. En ook bij Q is ondertussen de WK-koorts al voelbaar. We gaan woensdag al starten, één dag voor de officiële start van het WK. En dat doen we met WK Woensdag. Dat is een dag waarop je de hele dag televisies en gevulde frigo's kan winnen. Wat nu eigenlijk toch wel de basisbenodigdheden zijn om thuis te genieten van een goede voetbalmatch. Zet woensdag dus met een groot zwart-geel-rood kruis in de agenda en luister naar Q voor een

Crypt en Will.i.am met Hall of Fame. Het is exit Hall of Fame voor Olivia Dean, want na 4 weken staat ze niet opnieuw bovenaan in de Q-top 40. Ze moest vrijdag haar plek afgeven aan Somber en dit werd dus jouw nummer 2.

0: Zie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Het is 11 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Lore.
3: Goedemorgen. De politie waarschuwt voor vacaturefraude op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's, maar het kan nog verder gaan.
4: Het zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt, maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via It's Me of andere persoonlijke details zoals jouw Rijksregisternummer. Het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
3: Zo kunnen criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. In de Gazastrook zijn zeker 10 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt de civiele bescherming. Volgens Israël werd bij de aanvallen een commandant van de terreurgroep Hamas gedood. Sinds oktober geldt officieel een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Al zouden er sindsdien nog bijna 1000 Palestijnen gedood zijn. En in het wielrennen beginnen de renners rond deze tijd aan de eerste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné en een soort mini-ronde van Frankrijk. Blikvangers zijn het Franse toptalent Paul Sexas en de Mexicaan Isaac Del Toro. Titelverdediger Tadej Pogacar en Giro-winnaar Jonas Vingegaard zijn er niet bij. Onze landgenoot Kian Uitenbroeks mikt op een goed klassement.
5: We willen daar hier ook geen echt resultaten op plakken, omdat het nog een beetje moeilijk is om te zeggen waar ik sta. Maar richting top 10 in klassement of zo is goed.
3: Het wordt wel meteen een pittige etappe met 5 beklimmingen en een aankomst bergop. Afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, tot 20 graden. Morgen meestal grijs en geleidelijk regen vanaf de kust rond 21 graden.
2: En er staan nog altijd geen files van langer dan 5 minuten.
6: Music.
7: Jana de Wilde.
2: Met een portie Harry Styles zometeen, dan is de zondag meteen goed. Een zeer goeiemorgen, lieve vrienden. En welkom bij Q.

Harry Styles met zijn nummer 5 uit de Q-top 40, American Girls. Als je dit weekend in Palermo was, dan kon je daar Dua Lipa spotten. Ze heeft nogmaals het ja-woord gegeven aan haar man Callum Turner in een groot feest, waar zelfs Sir Elton John heeft opgetreden. Nu, niet iedereen in Palermo kon lachen met het grote trouwcircus, maar niks dat geld niet kan oplossen, dacht Dua Lipa. Een dikke smak voor alle inwoners die kloegen en de kous was af. Kan ze, doet ze. Dit is Dua Lipa bij Q en Physical. Goedemorgen.

0: eerste Jack Style en Jan met Turn the Lights Off. En als de lichten uitgaan, dan is het donker. Dan is het nacht, dan is het tijd om te slapen, tijd om te dromen. Tijd om een wereld te betreden waarin alles mogelijk is. Waar je kan zijn wie je wil zijn en waar je kan hebben wat je wil hebben.
1: Ja?
0: Jazeker, Ingeborg. En zo meteen ga ik je vertellen over de grote droom van Alex Warren. Ken je die al?
1: Nee.
0: Ja, kleine spoiler, die is nog niet zo heel lang geleden uitgekomen. Ik vertel het zo meteen na Passenger and Another.

0: Adri and Denzel. De foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Scoor snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
2: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
1: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
2: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Caraïbisch blauw
5: of tropisch groen.
4: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
4: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.

See You, 22 minuten over 11 en dat op zondag 7 juni. Sommige kinderen die dromen van een groot prinsessenkasteel, van elke ochtend taart eten als ontbijt, of van brandweerman of vrouw of piloot worden. Nu, de ene droom is al iets realistischer dan de andere, maar zeg nooit nooit. Want Alex Warren die heeft in een interview verteld dat het zijn grootste droom was om ooit met Ed Sheeran te spelen. En dat is eigenlijk vrij vroeg in zijn carrière al gelukt. Ik heb nu geen idee of hij al een nieuwe droom gekozen heeft om te gaan nastreven of dit het zo wat it, maar is liever. Maar meestal als Ed Sheeran fan van je is, dan wacht er ook een mooie muzikale carrière. Ik ga hem nu spelen. Dit is de grote droom van Alex Warren, Ed Sheeran.

rest in peace. Een van de mooiste nummers van Benson Boone in The Stars by Q. 11:40, er staat 1 file op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Je moet daar 7 minuten bij tellen en dat is Antwerpen Noord en Deurne. Sta je toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je er minder dan 5 minuten.

0: kan niet altijd muziek over de zon zijn, hoewel ze toch net even door het wolkendek komt piepen hier in Vilvoorde. We horen de Thunder van Imagine Dragons bij Q. En zometeen... een van de grootste hits uit het einde van de 90s. En de kans dat je de tekst kent is bijzonder klein. Maar toch kan je het refrein volledig meezingen. En hoe dat kan, ontdek je over een dikke 5 minuten.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
1: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
5: Volkswagen.

0: ingestuurd. Jepla, Liquido. Frederik zegt, zalig, hier heb ik nog zoveel op gefeest bij het uitgaan. En ook Hugo stuurt, Jana, je blijft me verrassen met zeer goede songs als dit. Jepla, Liquido en Narcotic bij Q.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Met Freya Sky wil je geen ruzie maken. Dit is Silent Treatment, nieuw in de playlist van Q Music.
1: Q sounds better with you.
2: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Tom Walker bij Q en Leave a Light On. Ik heb een bericht gekregen van Marco uit Diepenbeek. Die zegt, ik wil mijn allerliefste vrouw Els hartelijk bedanken voor de verrassing van afgelopen vrijdag. Het was een ballonvaart met de Q-luchtballon. Zalig. Dikke merci aan de hele crew van Q die erbij was. Nee, merci voor de foto's, Marco. Het zag er geweldig uit. Een supermooie zonsondergang. Ik ga hem binnenkort zelf ook eens uittesten. En ik zit nu al een klein beetje met de poepers. Maar dat zien maakt het al een klein beetje beter. Als je zelf ook eens wil meevliegen, check alle info via de Q-app.

0: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman?
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ah, ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: De ketelaren voor de bruine.
7: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising!
7: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Doku, score!
7: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
8: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
9: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Iets over 12, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Lore.
11: Goedemiddag. De politie waarschuwt voor vacaturefraude op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's, maar het kan nog verder gaan, zegt de politie.
12: Het zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via It's Me of andere persoonlijke details, zoals jouw Rijksregisternummer, het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
11: Zo kunnen criminelen liever op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. Er zijn een record aantal vuurwapens in ons land. Op 1 januari van dit jaar stonden er bijna 890.000 geregistreerd. Het gaat dan over wapens van gewone mensen, maar ook om dienstwapens van militairen en agenten. Het is morgen exact 20 jaar geleden dat de vuurwapenwet in ons land werd ingevoerd. En in het wielrennen zijn de renners bezig aan de eerste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné in een soort mini-ronde van Frankrijk. Wout van Aert rijdt zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn overwinning in Parijs-Roubaix.
13: Ik verwacht dat het een super zware week gaat zijn. Het is altijd een van de zwaarste koersen van het jaar. En, dat wil ook automatisch zeggen dat er niet heel veel kansen zullen zijn voor niet-klimmers. Maar er zijn wel een paar lastige ritten waar het in de finale vlak is. Dan misschien of in de sprint of vanuit de vlucht wel een kans kan zijn voor mezelf.
11: Het is meteen een pittige etappe met 5 beklimmingen en een aankomst bergop. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen en het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden.
10: Luisteraar lieve stuurt een appje aan zo'n raar gezicht dat je daar net trok. Ik kan dat uitleggen. Lore, gisteren was er bijna iets gebeurd. Hadden we bijna allebei samen de slappe lach tijdens
11: het
10: nieuws.
11: Maar ik ben blij, eventjes tussendoor, ik ben heel blij dat het ook luisteraars opmerken. Want ik zit hier maar af te zien en af te zien.
10: Maar het is omdat ik dus probeer om mijn gezicht niet in de lach te laten schieten.
11: Ja.
10: Want daardoor maak ik het blijkbaar nog erger.
11: En daardoor maak je het dus heel moeilijk voor mij. Ik probeer me dan heel serieus te houden. Ja. En dan zie ik iedere keer zo'n serieus gezicht.
10: Hey, maar je doet het echt heel goed. Maar ik ben toch ook blij dat het afgelopen is voor vandaag.
11: Ik ook.
10: Lore, tot de volgende.
11: Tot de volgende.
10: Yo. Oké, ben blij dat dat even uitgesproken is. 2 files op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent moet je een kwartier bijstellen tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Nederland 6 minuten tussen de Ligrellenlaan en Antwerpen-Oost. Op andere plekken verlies je minder dan 5 minuten.
14: Music.
15: Jana de Wilde.
10: Rechts naar de lunch met een mooi muziekbuffet erbij. Eken, die komt eraan. Eerstmaals met Niall Horan. Een zeer goede middag.

0: weet dat je naar een song uit The Zeros luistert als er zelfgebrande cd'tjes uitgewisseld worden in de videoclip. Aiken met Right Now, na na na. Er zijn daarnet een paar klachten binnengekomen in de Q-Web. Klachten omdat er te weinig zomermuziek op de radio te horen is. Terwijl ja, de zon schijnt niet vandaag, maar we mogen de moed natuurlijk ook niet opgeven. Die klachten zijn terecht, maar ik ga het wel goed maken de komende 20 minuten met Dasha, Enrique Iglesias en Sean Paul. En nu iets heel leuk nieuw in de playlist.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Het is het zomerfestival anthem van Jonas Blue en Melef. Dit is Edge of

0: FOMO heeft ze niet, want ook al is ze niet uitgenodigd, dan maakt ze het wel plezant op haar eigen. Dasha bij Q en Not at this party. Ik zou vooral zorgen dat je wel bij de party bent, want het is bijna foute partytijd. 26 juni Flanders Expo Gent. Met K3 de Romeo's, Ingeborg en Belle Perez op de line-up.
1: Het WK voetbal gaat bijna beginnen. En bij Q is er maar één vraag. Goal of geen goal? WK woensdag. Luister woensdag naar Q en scoor de hele dag tv's en boomvolle frigo's.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Bleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Meer info op Hisense.be.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
5: Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
8: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
10: Wat? 3?
3: Yep. Go for info naar telenet.be.

Sean de Paul met Bailando, 12 jaar geleden uitgebracht. En zometeen gaan we nog verder terug in de tijd naar de grootste hit van Razorlight uit 2006. Na de song die toch deze week de meeste support van jou nodig heeft om in de Q Top 40 te blijven, want dit was de diepste daler met 19 plekken verlies. David Guetta en J-Lo, Save Me Tonight.

Rockmuziek, dat mag rock zijn. Razorlight en America Big You. Zometeen Teddy Swims en je hoort ook muziek van Suzanne en Freek. Eerste files, en dat zijn er toch wel al wat. 1:02 en er staan 3 files van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Gent moet je 20 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland zijn dat er 9 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook nog eens 7 tussen de Legrellelaan en Borgerhout. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je wel minder dan.

0: Teddy Swims en Bad Dreams. Ik heb vannacht ook weer heel raar gedroomd. Wat ken je dat zo van die dromen die je als kind had en nu nog altijd? Alsof dat zo'n beetje jouw persoonlijke droom is die altijd blijft terugkomen. Als dat zo is, je bent dus niet alleen, is dat niet zo vergeet wat ik gezegd heb. En maak je vooral klaar voor wat stevige beats van de man die mij altijd aan zandkoeken doet denken. Eric Spritz, Call on Me, zometeen.
1: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Luister.
4: Summer deals!
3: Hoor je het ook?
4: Summer deals!
3: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
5: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.

Ze zijn waarschijnlijk aan het afkoelen van de marathonshows in Nederland. Suzanne en Freek met Halverwege. Rosita uit Capelle, die is jarig vandaag. En ze is grote fan van de nieuwe van Milkink. Die komt er toevallig zometeen nog aan. Eerst Justin Bieber, die duidelijk weer wat verkeerd gedaan heeft.

Dit gaat zo hard werken op de zomerfestivals Milking en Madison. Zometeen is Liam van Haverbeke op de radio. Ik heb voor jou nog de man die op een podium eruit ziet alsof hij bij de IT werkt en uw computer komt repareren. Maar vanaf hij zijn keel openzet, wajo, dan wordt het een van de grootste artiesten aller tijden. Dit is Phil Collins bij Q met de soundtrack van Tarzan. Een fijne zondag nog.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Goedemiddag, 1 over 1 nieuws krijg je van Lore.
3: Goedemiddag. Vooruit vraagt vertrouwen voor de begrotingsonderhandelingen. Dat heeft voorzitter Conne Rousseau gezegd op de familiedag van zijn partij in Plopsaland in de Pannen.
4: De komende maanden gaan weer heel moeilijk worden. De begroting, zoals je weet, niet gemakkelijk, zit niet goed. Maar we gaan het onderste uit de kan halen om dat eerlijk te doen. En het zal niet perfect zijn. Je zult op alles wel iets van krediet kunnen hebben. Maar je moet wel vertrouwen in ons, vertrouwen in elkaar, dat we alles eraan gaan doen om die toekomst ook voor onze kinderen beter te maken.
3: De federale regering moet minstens 7 miljard euro extra vinden om de begroting onder controle te houden. In Madrid zijn meer dan 1,2 miljoen mensen bijeengekomen voor een openluchtmis met paus Leo. Het was het begin van de tweede van 7 dagen staatsbezoek aan Spanje. Traditioneel een heel katholiek land. Woensdag draagt de paus een mis op in de Sagrada Familia Basiliek in Barcelona om er de hoogste toren in te wijden. Exact 100 jaar na de dood van de architect Antoni Gaudi. En in de Gelderdoom in Arnhem in Nederland is het optreden van de Amerikaanse rapper Ye, vroeger Kanye West, zonder incidenten verlopen. Buiten het stadion pakte de politie wel 2 mensen op, maar die kwamen snel weer terug vrij. Ye kwam in opspraak na antisemitische uitspraken, maar daar hechten de fans weinig belang aan.
5: Ja, is gewoon Kanye West, hè. Is gewoon Kanye West.
6: Ja, hij heeft zijn excuses aangeboden en who am I to judge, man?
3: Door de uitspraken werden verschillende concerten van Ye geschrapt, onder meer in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, maar dat in Nederland dus niet. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen en het blijft zo goed als droog, behalen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden.
2: En onderweg staan er 5 files momenteel op de Vlaamse snelwegen. Dat is veel voor een zondagmiddag. Op de Antwerpse ring staat de langste file richting Gent. Een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Nederland 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En 6 minuten tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. Richting de grens met Nederland staat de file op de A12. 5 minuten extra tussen Stabroek en Berendrecht. En tenslotte richting Antwerpen op de E19. Ook 5 minuten tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. En dan kan je misschien ook wel iets opvallen onderweg. Want ik heb geen idee wat het is. Maar in het naar hier rijden zag ik superveel Duitsers op onze snelwegen. Echt waar. Heel veel Duitse nummerplaten. Ik denk meer Duitse nummerplaten dan Belgische, heb ik gezien. Dat was ook heel druk. Precies 1914, maar goed. Er moet ergens een Duitse vakantie voorbij zijn of zo. Ik weet het niet. Als jij het wel weet, stuur het even door in de Q-app, want ik ben heel nieuwsgierig.
7: Music. Liam van Haverbeke.
2: Gelukkig geen Duitsers, wel een Amerikaanse twintiger die nummers schrijft onder de naam Somber. Dit is zijn homewrecker.

0: Met Pokerface en daarvoor de nummer 1 in de Q-top 40, Samber met Homewrecker. Ja, ik zei daarnet dat er veel Duitsers onderweg zijn op de Vlaamse snelwegen. Heb ik daarnet aan de lijve ondervonden. Ja, viel me op toen ik naar de studio reed. Heel veel Duitse nummerplaten. En heel veel mensen hebben een bericht gestuurd in de Q-app hoe dat zou kunnen komen. Er zijn grosso modo 3 mogelijke verklaringen binnengekomen. Het is één van die 3 of een combinatie natuurlijk. Zo is er Jochen met optie
1: nummer 1.
0: Ja, hij vraagt, waren het Duitsers met BMW's, Liam? Anders is het voor een bijeenkomst van BMW-liefhebbers niet ver over de grens met Nederland. Wel, Jochen, een deel waren BMW-rijders, maar niet allemaal. Want ik zag ook een Duitser rijden met een Volvo en ik dacht, allee, je woont dan in een land waar er superveel auto's zijn en dan koopt een Volvo. Maar goed, dat is iets anders. Ook nog reden
1: nummer 2.
0: Komt van Marijke uit Dendermonde. Het was Sacramentsdag, stuurt ze in Duitsland op 4 juni. Mogelijk hebben veel Duitsers gekozen voor een verlengd weekend in ons land. Ja, tuurlijk, zou wel eens kunnen. Mieke uit Hoestelt zei dat ook al, nog een paar anderen ook. En dan is er natuurlijk nog optie
1: nummer 3.
0: Van Cindy uit Lommel. Zij stuurt, het is vandaag bunkerdag in ons land. Kan je bunkers uit de oorlog bezoeken? Misschien komen de Duitsers daarvoor. Ja, zou ook wel eens kunnen. Maar goed, in ieder geval, als de Duitsers die in de auto zitten momenteel aan het luisteren zijn naar Q-Music, heb ik een berichtje van Google Translate.
2: Guten Tag. Herzlich willkommen bei Q-Music.
0: Ja, exact.
2: Dem flämischen Radio. Gute Fahrt und viel Spaß beim Hören.
0: Ik ging juist hetzelfde zeggen, ze.

0: Youngblood en 5 Seconds of Summer. Het valt op dat er vandaag veel Duitse auto's onderweg zijn op de Vlaamse snelwegen. Dat komt omdat de Duitsers blijkbaar een feestdag hebben gehad. En omdat er van alles te doen is waarvoor Duitsers eventueel in ons land zou kunnen zijn. Maar ik heb daarover ook een klein berichtje gehad van Kevin, omdat ik iets had gezegd op de radio.
1: Wat is er mis met een Volvo? Dat dat nou een Duits is of niet? Wij hebben hem wel in België gemaakt, dus voor de werkzekerheid in België. He? Van een vriendelijke Volvo-werknemer.
0: Ja, sorry Kevin. Kevin, je hebt mij verkeerd begrepen hoor. Ik heb helemaal niets tegen Volvo. Topkwaliteit. Het was gewoon een bedenking, luid op. Ik vond het opvallend dat een Duitser niet met een Duitse auto rijdt, maar met een Zweedse. Maar goed, die man mag doen wat hij wil. Dat was al. Maar kijk, ik ga het goed maken, Kevin. Geen Duitse oempapa, maar wel Zweedse kwaliteit op de radio. De Swedish House Mafia komt eraan.

0: Bri en Denzel. De foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better with you. With Q. Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
1: Voilà, see, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Wit-wit?
4: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora!
3: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.

Sink met een zondagse wandeling. Moet kunnen, hopelijk heeft ze wel een regenjas bij hoor, want het ziet er heel grijs uit buiten toch hier in Vilvoorde. Al brengen we de zomerse sferen ook binnen via de muziek vandaag. En daar zorgt Bruno Mars voor met het Mexicaanse trompetgeschal. En zijn nieuwste hit, deze Risk It All.

2 met Bruno Mars. Even kijken hoe het gaat onderweg. Daar zijn momenteel 3 vertragingen gemeld van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. De langste file vind je op de Antwerpse ring richting Gent. 16 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Ook richting Nederland gaat het traag. 8 minuten daar tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ten slotte is er nog aanschuiven richting de grens met Nederland. Toch als je de A12 neemt. Want 5 minuten extra daar tussen Stabroek en Berendrecht. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan moet die vertraging normaal gezien niet langer duren dan 5 minuten.

De rumors zijn inderdaad true. Ik heb inderdaad het anthem van een relaxte zondagmiddag voor je klaarstaan. Maar eerst iemand met toch iets wildere plannen, namelijk Collins Obinna Chibueze. Ja, dat is een Amerikaanse zanger, rapper, muzikant die je misschien beter kent onder de naam Shaboozy. Hij kent alle genres door elkaar en combineert die ook allemaal. Kan die allemaal spelen, country, hip-hop, rock, noem het op. Hij kan het. En dit was zijn grote doorbraak ondertussen al 2 jaar terug. Maar meer dan verdiend door. A bar song is dit. Heel fijn dat je luistert.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig.
4: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
1: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

0: Chili Willy Zondag is het geworden voor Mika. En heeft gelijk met deze Relax, Take It Easy uit 2007. Relax, dat is waarschijnlijk iets wat onze Lost Frequencies niet zo goed begrijpt, denk ik. Want tegenwoordig lijkt hij hits te spuwen, maar echt niet normaal aan de lopende band.
1: Dit is deze

Shania Twain met Unhealthy, over een relatie ja, die niet gezond is voor je, maar waar je toch in blijft hangen. Dat is niet goed. Gelukkig heeft Craig David daar ervaring mee en weet hij wat je ermee moet doen. Je hoort hem zometeen naar deze Offenbach met Miles Away.

Walking Away. Craig David, maar blijf gerust hangen, want ik heb goed nieuws voor iedereen die alles altijd uitstelt of altijd zo te weinig tijd heeft op een dag. Want binnenkort is dat opgelost. Ja, hebben we tijd voor alles en iedereen. Hoe we dat precies gaan aanpakken, hoe we dat gaan doen, dat hoor je na 2 uur. En na deze man, Damiano David met The First Time.

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten... die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot. Motorpech in Nice.
5: Oh.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Goedemiddag, het is 2:00. Nieuws krijg je van Lore.
7: Goedemiddag. Het parket onderzoekt de brand in Waver van gisteren. Daarbij vielen 2 doden. Een jongen van 16, de zoon van de eigenaar van de woning en een jonge vrouw. Mogelijk een buitenlandse studente. Dat wordt nog onderzocht. 4 andere mensen raakten gewond bij de brand. Volgens het parket is er geen sprake van kwaad opzet. Mogelijk was er een probleem met een stookolietank in de kelder. In Armenië zijn er vandaag parlementsverkiezingen. Belangrijk voor de pro-Europese premier Pachinian. De oppositie is pro-Rusland. Europese waarnemers houden in de gaten of alles eerlijk verloopt. Onder hen CD&V-parlementslid Frankie de Mon.
8: Pachinian is al jaren aan de macht en die probeert een betere verhouding met Europa te krijgen zonder als het ware te bruskeren naar Rusland. Het is als het ware de vraag van zal de bevolking pro-Europese stemmen of zullen ze toch wat terughoudender zijn?
7: Er hangt spanning in de lucht. Zo waren er aan meerdere stembureaus valse bommeldingen. Het is niet duidelijk wie erachter zit. Volgens de Armeense minister van Binnenlandse Zaken zijn ze bedoeld om de verkiezingen te beïnvloeden. En de Amerikaanse turnkampioene Simone Biles ligt in het ziekenhuis. Op sociale media schrijft ze dat ze aan de dood ontsnapt is. Maar wat er precies gebeurd is, zet ze er niet bij. Ze noemt het wel de meest angstaanjagende ervaring uit haar leven. Biles is 29. Ze won in haar carrière 7 Olympische titels en 23 wereldtitels. Het is nog niet zeker of ze over 2 jaar meedoet aan de Spelen in Los Angeles. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen. En het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden.
6: Onderweg zijn er momenteel 4 vertragingen gemeld. Dat is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. 17 minuten daar tussen de Legrellenlaan en Antwerpen-Oost. En ook 7 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent is het aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Deurne een kwartier extra. En ook nog een file op de Brusselse buitenring. 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
9: Music. Liam van Haverbeke.
6: Ja, precies terug 2010, want Shakira is helemaal terug. Je hoort ze zo meteen met Zoo na Hugel en Topic. I adore you. Q.

0: En de soundtrack van Zootropolis 2, een nieuwe Disney-film, en daarover gesproken.
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: Morgen kan jij opnieuw een droomweekend winnen naar Disneyland Parijs. Je hoort bij onze Maarten en Dorothee elke ochtend een mystery guest, een bekende Vlaming, die zijn of haar favoriete Disney-nummer komt zingen. Het is dan aan jou om te raden welke BV je hoort. Vrijdag bijvoorbeeld was het deze man. Ja, doe eens een gokje.

Het was dus... Kevin Janssens. Ja, dat wist ik niet, dat hij zo goed kon zingen. Echt mooi. Met Can You Feel the Love natuurlijk. Maar morgen is er een gloednieuwe kans voor Disneyland Parijs. Tussen 6 en 9 hier bij Q Music.

0: Mr. Alex Warren en zijn Fever Dream kaapte brons deze week in onze top 40. Ja, je kent het wel, de dag is al bijna voorbij, maar je to-do-lijst die is nog altijd even lang. Het is al onbekend, iedereen heeft tegenwoordig een tekort aan tijd. Te weinig uren op een dag, wordt ook wel eens gezegd. Maar er is heel goed nieuws, want wetenschappers hebben de oplossing gevonden.
1: De ketelaren voor de Bruyne! Geweldige goal!
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Doku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Ja, als je net inzapt, we hebben het over het chronisch tekort aan tijd. Ja, heel veel mensen vinden dat ze te weinig uren op een dag hebben. Maar er is ook goed nieuws, want er is een oplossing in aantocht. Wetenschappers hebben namelijk ontdekt dat de rotatie van de aarde vertraagt. En dat wil dus zeggen dat onze dagen langer gaan duren. Uiteindelijk zelfs 25 uur in plaats van 24. Er is een heel ingewikkelde uitleg voor, maar het komt erop neer dat de maan eigenlijk de zwaartekracht afremt van de aarde en daardoor ook gaat hij trager gaan draaien of zo. Tot hiertoe het goede nieuws. Alleen een klein, ja, inipini detail. Het gaat nog zo'n 200 miljoen jaar duren voor het zover is. Ja, kijk, geduld is een schone deugd. Dat weet ook Leona Lewis. Want die wil maar niet beginnen met zingen. Want Jezus, hoe lang duurt deze intro van Bleeding Love?

I'm I Wrong van Nico en Vince. Daarmee is het ruim 2:30 op de klok. Een hele fijne middag. Er zijn momenteel 3 plekken op de Vlaamse snelwegen waar je wat tijd verliest. Dat is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier extra daar. Dat komt door een ongeval tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Opletten daar dus. Ook nog 8 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ten slotte nog een file richting Gent. 6 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, heb ik beter nieuws, want daar verlies je minder dan 5 minuten.

Bauza en de bekendste piano van dit moment waarschijnlijk in hun Magnetic. Ja, Doreen is net klaar met werken, stuurt ze. Nu naar huis aan het rijden en het bedje in, want ik zit met een vervelende verkoudheid. Ai, ai, ai, dat is niet fijn. Heel veel beterschap daar. Ik ga je proberen op te vrolijken, Doreen, in de rit naar huis met de nummer van de gebroertjes Jones.

0: Het WK voetbal gaat bijna beginnen. En bij Q is er maar één vraag. Goal of geen goal? WK woensdag. Luister woensdag naar Q en scoor de hele dag tv's en boomvolle frigo's.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Bleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Meer info op Hisense.be. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Q sounds better with you.
3: Q music.

Max en Andy Grammer. Ofwel, ja, eigenlijk de East en de West Coast van Amerika die samenwerken, want Max komt uit New York en Andy Grammer uit LA. Ja, deze vrouw woont ondertussen in de States, maar ze komt uit Barbados. Rihanna en haar

0: van deze Rude Boy. Maar misschien wel naar de sympathiekste kerel van muziekmakend Vlaanderen. Deze hit is nieuw bij Q. Al is het een iets triestiger nummer, toch voor Meteor. Zijn nieuwe nooduitgang. Q Music.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

Jaap Reesema, die zong in het Engels vroeger als Jake Reese. Ja, very cool. Dit was Ellie samen met Reggie. Taylor Swift, die zou in het Nederlands Tessa Snel of zo kunnen heten. Ja, ik ben toch blij dat het gewoon Taylor Swift is. Je hoort ze met Open Lights. I had a

0: scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Goedemiddag, 3 uur nieuws krijgen van Loren.
3: Goedemiddag. Het parket onderzoekt de woningbrand van gisteren in Waver in Waals-Brabant. Daarbij vielen 2 doden, een jongen van 16, de zoon van de eigenaar en een jonge vrouw. Mogelijk een buitenlandse studente. Dat wordt nog onderzocht. 4 andere mensen raakten gewond bij de brand. Volgens het parket is er geen sprake van kwaad opzet. Mogelijk was er een probleem met een stookolietank in de kelder. Eurocommissaris voor crisisbeheer Hadja Labib vertrekt naar Congo, naar aanleiding van de ebola-epidemie die daar heerst. Officieel is er sprake van 500 besmettingen, maar vermoedelijk ligt het echte cijfer een pak hoger. Europa heeft al meer dan 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de strijd tegen ebola. 2 weken geleden vertrok vanuit ons land nog zo'n 100 ton aan noodmateriaal. In Armenië hangt spanning in de lucht tijdens de parlementsverkiezingen. Aan meerdere stembureaus was sprake van valse bommeldingen. Het is niet duidelijk wie erachter zit. Huidig pro-Europees premier Pashinyan neemt het op tegen de pro-Russische oppositie. CD&V-parlementslid Frankie de Mon is er ter plaatse als waarnemer.
4: Pashinyan is al jaren aan de macht en die probeert een betere verhouding met Europa te krijgen zonder als het ware te bruskeren naar Rusland. Het is als het ware de vraag van, zal de bevolking pro-Europese stemmen of zullen ze toch wat terughoudender zijn?
3: Volgens de Armeense minister van Binnenlandse Zaken zijn de bommeldingen bedoeld om de verkiezingen te beïnvloeden. En de Fransman Alex Baudin heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. Baudin kwam als eerste solo over de streep in de openingsrit. Onze landgenoot Ramses de Bruyne werd tweede en het brons is voor een andere Fransman, Leo Bissiot. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen en het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden.
2: En onderweg zijn er momenteel 3 vertragingen gemeld. Op de Antwerpse ring richting Nederland 50 minuten extra. Opletten daar, want dat komt door een ongeval tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent is een deel van de weg afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Reken daarom 10 minuten extra. En richting Antwerpen op de A12 6 minuten file tussen Berchem en Antwerpen-Zuid. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
5: Music. Liam van Haverbeke.
2: Ja, zon of geen zon, het is hoe dan ook zondag. Maxime en Babette, hoor je na Justin Timberlake.

Max en Babs. Allee, ik denk dan dat die dat zo tegen elkaar zeggen. Hè. Maxime en Babette. Het is een hoogdag vandaag voor de liefhebbers van ronkende motoren. Want de lichten zijn het uit in de Formule 1. Het is een iconische Grand Prix vandaag. In Monaco is het te doen. Ja, Verstappen, die ligt er al uit. Ja, hij vertrok als tweede, dus op zich wel goed. Maar hij viel plots stil en kon dan niet meer verder. Hij was toen laatste en hij is gestopt. Voor de rest wordt het eigenlijk een vrij saaie race. Dat is meestal zo in Monaco. Maar het is wel eentje met veel glitter en glamour natuurlijk. Zo waren bijvoorbeeld deze heren er enkele jaren terug ook te vinden op het circuit. Daft Punk, met zo hun typische helmen aan, die ja, deel zijn van hun outfit natuurlijk. Maar iedereen dacht dus, ah ja, ze gaan waarschijnlijk een rondje meerijden of zo. Maar ja, dat is hun outfit. Hier zijn ze samen met Pharrell Williams. Get lucky. Like the

kan het geluk wel gebruiken, stuurt Niels in de Q-app. Ja, is aan het blokken. Heel veel studenten in de Q-app, inderdaad. Oceana uit Sint-Agata-Berchem studeert ook. Romy uit Zottegem is ook aan het blokken. Heel veel succes allemaal. It's gonna be okay. Dat zeggen ook Robin Schulz en James Blunt. Zometeen na Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
5: Caraïbisch blauw
6: of tropisch groen.
5: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
5: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.

0: gonna be okay. James Blunt, die kon jammer genoeg niet. Dus we zijn nog op zoek naar iemand anders.
1: De foutste stem op de werkvloer.
0: Ben, of ken jij iemand een echte foute stem op de werkvloer? Ja, een foute stem, daarmee bedoel je niet per se iemand die slecht zingt of zo. Maar het kan ook mooi op toon zijn, maar dat hoeft het voor alle duidelijkheid zeker niet te zijn. Maar gewoon iemand die zo echt mee is, ja, met de foute sfeer, de foute vibe. Schrijf die persoon dan nog als de bliksem in op qmusic.be. Ja, want die kan gewoon het foute anthem, dat is deze...

van de avond op 26 juni. Hoe cool is dat? Ja, als je wel een klein beetje schrik hebt van het podium, dat is helemaal niet erg. Want ik ga eerlijk toegeven, ik heb dat stiekem ook wel een beetje. En wij moeten als Q-DJ's ook elk jaar verplicht dansen op het podium van de baas. Maar het is gewoon verstand uit en gaan en eigenlijk is het heel leuk. Q-app of Q-music.be.

Galantis en Lighter, een nummer over hoop en doorzetten, ook als het even een donker, moeilijk moment is in het leven. Er is altijd een vonkje die je terug vooruit helpt. Een beetje hetzelfde eigenlijk als dit nummer. Imagine Dragons en It's

hebben inderdaad de klok goed in de mot. De Imagine Dragons, it's time. Het is ruim 4:30 op de klok. Dus ik overloop even de vertragingen voor je. Op de Vlaamse snelwegen, twee plekken waar je langer dan 5 minuten moet aanschuiven. Op de Antwerpse ring is dat allebei. De eerste file staat richting Nederland. 22 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout komt door een defect voertuig. En richting Gent dan ook 8 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Sta je momenteel nog op een andere plek stil? Dat kan, maar daar verlies je wel minder dan 5 minuten mee.

Lazar. Het begint opnieuw. En inderdaad, het begint bijna opnieuw. Ik heb het over de WK-gekte. Natuurlijk voor het WK-voetbal. En wat zijn de twee essentials om dat WK te doorkomen? Ja, natuurlijk 1. Een gevulde frigo. Ja, maar ja, dat is belangrijk. En 2. Een tv. Uiteraard, om het voetbal op te kunnen kijken. En dat is nu toevallig dat we net die twee voor jou hebben kunnen regelen. Je hoort het zometeen.

0: Basel. De foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
2: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op

0: for Azip.
1: Like you.
0: I would stay back in music. Dat zou ik inderdaad doen.
2: WK Woensdag.
0: Ja, komende donderdag start het WK voetbal. En we gaan natuurlijk massaal supporteren voor de Rode Duivels, hè. Maar laat ons eerlijk zijn, een topmatch kijken op een veel te klein scherm, terwijl je drankjes lauw staan te worden, dat is natuurlijk pure horror. En daarom maken we er komende woensdag op 10 juni gewoon WK Woensdag van. En kan je de hele dag lang bij Q splinternieuwe tv's en gevulde frigo's winnen. Huppla. Ik ga nog niet zeggen hoe je die kan winnen. Daarvoor moet je luisteren. Maar ik ga wel een kleine tip geven. Wacht, hè. Second, hè. Hij gaat. Ja, de Bruyne kijkt. Schuift hem heerlijk diep naar Lukaku. Lukaku kapt zijn man uit. Dribbelt naar binnen. Hij schiet en... Voilà. Dat is de tip. Ja, het is een beetje random, ik weet het. Maar wat je hier nu precies mee kan, dat hoor je komende WK Woensdag.

Shawn Mendes. Het noemt Camila Cabello. Ja, niet meer Senorita. Dat is jammer, maar helaas. Zometeen ga ik wel met mijn Senorita ervan tussenuit. En dan bedoel ik dat ik even op vakantie ga. Ja, voor een kleine twee weken liever richting het zuiden van Frankrijk. Dus ook even niet op je radio. Maar gelukkig is er zometeen wel alweer een Naomi van der Poorten. Als je zondagse gezelschap, dat is voor na die andere self-made woman. Dit is

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Goedemiddag, het is 4 uur. Het nieuws krijg je van Lore. Goedemiddag. Theo Franke wil relschoppers op legerdienst sturen om hen daar meer respect en discipline bij te brengen. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de rellen eerder deze week in Brussel na de hervormingen in het Franstalig onderwijs.
3: We kunnen kijken, als dat in de regering wordt beslist, ik ben daar niet alleen, maar ik ben altijd bereid om te kijken en daar bijvoorbeeld ook een verhaal te brengen van nog wat meer drill, nog meer discipline voor een aantal van die jongeren die compleet van God los zijn. Voor mij is dat bespreekbaar. Dat zit niet alleen bij Defensie, maar zoals u weet, Defensie staat altijd paraat.
2: Een verplichte legerdienst voor alle jongeren is volgens Franke op dit moment niet haalbaar. Eurocommissaris voor crisisbeheer Hadja Labib vertrekt naar Congo, naar aanleiding van de ebola-epidemie die daar heerst. Officieel is er sprake van 500 besmettingen. Vermoedelijk ligt het echte cijfer wel een pak hoger. Europa heeft al meer dan 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de strijd tegen ebola. 2 weken geleden vertrok vanuit ons land nog zo'n 100 ton aan noodmateriaal. En de Fransman Alex Baudin heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. Baudin kwam solo over de finish tijdens deze openingsrit. Hij had 31 seconden voorsprong op een groepje dat moest sprinten voor het podium. Plaats 2 ging naar onze landgenoot Ramses de Bruyne. Het brons was voor een andere Fransman, Leo Bissiot. Wolken en opklaringen de rest van de dag en avond. Het blijft droog en temperaturen rond een graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden.
4: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 8 minuten bij. En ook 8 minuten tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. Tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel is dat nog 5 minuutjes. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 mogen verliezen.
5: Music. Naomi van der Poorten.
4: Yes, de bakken duvel zijn opgedronken, dus we mogen nog eens een hele goede middag. Dit is Your Love.

0: Ik ga hier zeker nog even blijven. Ik ben hier nog maar net.
1: Naomi van der Poorten.
0: Ja hoor, ik ben het. Gisteren heb ik mijn programma even geleend aan Vincent Live. Die hadden nog een afspraak in Lier om te gaan pintelieren. Maar het was ze gegund. Ze hebben het kot daar even goed op stelte gezet. Ze mogen ons daar even weer een jaar niet meer komen vertonen. Maar dat was de bedoeling. Maar vandaag is het weer gewoon tussen ons te doen. Zoals het hoort. En trouwens, een boodschap van mij aan jou. Volgende week is het Vaderdag. Dus je bent bij deze gewaarschuwd. Je hebt nog een week om een cadeautje of een leuke verrassing te fixen. Stromae, zijn papa, die is er helaas wel vandoor. Iets met de melk gaan halen en nooit meer terug.

0: Religion. Volgende week papadag. Maar voordat zover is, gaan we de mama's ook eren. Ellie Goulding bijvoorbeeld, want zij is in maart bevallen van haar tweede kindje. En ze komt eraan met Love Me Like You Do. En staat dit al in je agenda?
1: Het WK voetbal gaat bijna beginnen. En bij Q is er maar één vraag. Goal of geen goal? WK woensdag. Luister woensdag naar Q en scoor de hele dag tv's en bomvolle frigo's.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Blijf elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Meer info op Hisense.be.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig.
6: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
9: Q Music.
10: Q sounds better with you.

over een week heb ik hem gezien, gehoord. Waarschijnlijk nog net niet geroken. Zo dicht geraak ik niet, denk ik. Maar Harry Styles, ik ga hem zien in Wembley Stadium. Ik hoop ook dat het niet regent. Maar bon, niks kan het verpesten. Zaterdag is het zover en mijn leven gaat niet meer hetzelfde zijn. Dat weet ik nu al. Ik heb hem één keer gezien tijdens zijn Love on Tour op donderdag 7 juli 2022. En dat was betoverend, ja. Dus ik verwacht minstens een even zotte ervaring. Zometeen een van mijn favoriete feel-good songs aller tijden, Dancing in the Moonlight. En ook de complimenten van Veronica uit Schoten. Eerst Martin Garrix en...

Voor moeten wij natuurlijk eerst vragen, ja. Enfin, ander onderwerp. Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 8 minuten verliestijd. En 6

0: with a smile. I'd wanna be next to you. Van Lady Gaga en Bruno Mars natuurlijk.
1: Vrijdag 3 juli, dan laat Teddy Swims nog eens het achterste van zijn keelgat horen op de Werchterwei. En de Werchterwei die zal luisteren, dat weet ik zeker. Topartiest, je hoort hem zo met Gone, Gone, Gone.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Go yellow!
5: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
6: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
7: Imoscoop!
8: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
6: Och, jongens.
5: Dat is wel een naald, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Imoscoop, man!
11: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
12: En ook uw budgetvakantiepech.
11: Oh, wat?
12: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
11: Oh nee.
12: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
10: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
13: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
14: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.

met Girl. En maandag kan je weer meespelen om een weekendje Disneyland Parijs te scoren. Bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow natuurlijk. Het enige wat jij moet doen is de persoon herkennen in de ochtendshow die een Disney-hit zingt. Dus ik dacht, ik wil je een beetje helpen. Ik wil je gehoor een beetje trainen. Al een testje voor morgen. Dus mijn vraag is, wie zingt deze Disney-hit?

0: And it looks like
1: I'm the queen.
0: Jawel. Jawel, jawel, jawel, dat ben ik. Ja, bezwarend audiomateriaal, ik geef het toe. Uit mijn radioverleden. Enfin, zometeen vertel ik je nog eens wat je effectief kan winnen. Want het is niet alleen gewoon een dagticket naar Disney World. Het is de real deal. Ik vertel het je zo na deze nieuwe klepper.
2: Dit is deze week de

0: Mark Amber en Good To Be. Een eeuwige positivo, want het is good to be alive. Zeker als je dat hoort.
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: Oh, wel ja. Ja, waarom niet, hè? Morgen hoor je natuurlijk weer Maarten en Dorothee opnieuw in de ochtendshow. En kan je opnieuw dat droomweekend in Disneyland Parijs winnen. Als je tenminste de BV herkent die zijn of haar favoriete Disneylied zingt. Dan word je misschien wel opgebeld en dan kan je dus plaatsen voor de grote finale. Jason die mag zijn gehoor al een beetje trainen. Want hij dacht dat het volgende fragmentje gezongen was door Nathalie.

0: En it looks like
1: I'm the queen.
2: Caitlin uit Wingenen die dacht chocot brokken, maar nee. Nee, vrienden. Dat was ik. Ja, ik had het eigenlijk al een beetje verklapt. Romy, die wist het wel. Heel veel mensen die zich dat nog herinnerden ook, dat radiomoment. Maar nee, ik was het dus in een ver radioverleden. Enfin, als jij effectief die hoofdvogel aan het einde van de rit afschiet en dus eerst en vooral die BV-raad, dan win je 2 dagen toegang tot Disney, een verblijf in het Disney Hotel, snellere toegang op de attracties, VIP en TGV-ticketjes. Ik zou niet twijfelen.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Goedemiddag, het is 5 uur. Het nieuws krijg je van Loren.
3: Goedemiddag. Theo Franke wil relschoppers op legerdienst sturen om hen daar meer respect en discipline bij te brengen. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de rellen eerder deze week in Brussel na de hervormingen in het Franstalig onderwijs.
4: We kunnen kijken, als dat in de regering wordt beslist, ik ben daar niet alleen, maar ik ben altijd bereid om te kijken en daar bijvoorbeeld ook een verhaal te brengen van nog wat meer drill, nog meer discipline voor een aantal van die jongeren die compleet van God los zijn. Voor mij is dat bespreekbaar. Dat zit niet alleen bij Defensie, maar zoals u weet, Defensie staat altijd paraat.
3: Een verplichte legerdienst voor alle jongeren is volgens Franke op dit moment niet haalbaar. Een Fransman van 20 moet voor de onderzoeksrechter komen na het zware ongeval gisteravond in Waregem. De politie wilde de man tegenhouden omdat hij veel te snel reed. Maar hij vluchtte weg en veroorzaakte daarbij meerdere ongevallen. De politie kon hem uiteindelijk oppakken. Hij had geen rijbewijs. Het Pentagon, dat is het Amerikaanse ministerie van Defensie, heeft zijn dreigingsniveau opgetrokken tot het hoogste niveau. Dat berichten Amerikaanse media. Aanleiding zou een poging zijn van Israël om gevoelige informatie te krijgen. Professor internationale politiek David Krikkemans.
5: Ik denk dat het vooral echt gericht is op wat is de Amerikaanse positie in de oorlog in Iran en Israël in Libanon. Zelfs als de Israëlische regering daar 1 of 2 uur wint, kan dat al strategisch belangrijk zijn, omdat Netanyahu dan een telefoontje kan plegen naar Donald Trump of een of ander gebaar.
3: De VS en Israël zijn eigenlijk bondgenoten in deze oorlog in het Midden-Oosten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil de chatbot grondig hervormen. Het wil er naar eigen zeggen een super-app van maken, waar ook programmeertools en beursexpertise in verwerkt zitten. Dat schrijft de Financial Times. Zo zou de app bijvoorbeeld voor jou meteen een reis kunnen boeken of je agenda kunnen organiseren. De aanpassingen zouden ergens de komende weken worden doorgevoerd. En de Fransman Alex Baudin heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. Baudin kwam solo over de finish tijdens deze openingsrit. Hij had 31 seconden voorsprong op een groepje dat moest sprinten voor het podium. Plaats 2 ging naar onze landgenoot Ramses de Bruyne. Het brons was voor een andere Fransman, Léo Bissiot. Wolken en opklaringen de rest van de dag en avond. Het blijft droog en temperaturen rond 1 graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden.
2: En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 5 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen. Ik heb ontdekt dat ik een bepaald nummer van Katy Perry niet goed kan uitspreken. Ja, music.
6: Naomi van der Poorten.
2: Dus ik dacht, ik laat het liever eens fonetisch horen. Here we go. Pardon, ja.

met Roar. Roar. Maar ik vind dat geen evidente om uit te spreken in het Engels. Maar bon, je begrijpt het ondertussen al. Op donderdag 11 juni dan gaat het WK officieel van start. Maar dit jaar zijn er 3 gastlanden. Mexico, Canada en de VS. Dus hebben ze ook 3 openingsceremonies geregeld. In Mexico-stad gaat Shakira het spel openen met haar WK-anthem Die Die natuurlijk. In Canada zal Alanis Morissette een feestje geven. Amai. En in de VS mag Katy Perry optreden. Misschien dat ze daar ook haar een roar gaat brengen. Deze man, DJ-licious, die staat op de Lokerse feesten binnenkort. Dat is ook plezant, hè? Je hoort hem met Milo, Forever Young.

0: Vanavond wordt er geschiedenis geschreven in de showbiz en de media in Vlaanderen. En het kan goed zijn dat jij hebt kunnen meegenieten, want 1 op de 12 Belgen waren erbij. 1 op de 12. Zometeen wil ik dus eens checken of jij 1 op de 12 was.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Wit-wit?
6: Of net niet-wit?
5: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora!
5: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.

0: mama zei.
1: Ja, mijn mama zei vooral... Nee, niet nog een brooddoos van K3. Nee, je hebt die pennenzak al van K3. Nog eens een CD van K3 in een auto. Oh. En ik denk dat dat in veel gezinnen het geval was. Want K3 Originals speelt vanavond hun allerlaatste show in de AFAS Dome. Na 48 shows in België en Nederland. Het gingen er eerst 22 zijn. Het zijn er 48 geworden. Spectaculair veel. En ze hebben ook het record van Clouseau dat op 18 concerten in de AFAS Dome stond, of Sportpaleis, vermorzeld. En wat ik ook vooral zo bijzonder vind, dat is dat er in totaal 587.000 tickets zijn verkocht in Vlaanderen. Wat betekent dat 1 op 12 Vlamingen een show van K3 Originals heeft gezien. 1 op 12. En 1 op 12, daar rekent Cathy uit Aalter zich ook bij. Want zij ziet het volledig zitten.
2: Hebben ze ready om vanavond voor de allerlaatste keer naar K3 de Originals te gaan. Samen met mijn beste die ik al 29 jaar lang ken. Dus dat wordt echt pure nostalgie.
1: Ja, als jij ook gaat vanavond, weet dat je deel bent van een stukje geschiedenis in Vlaanderen. En jij dus 1 op 12 Vlamingen bent.

0: verliezen. Maar het is een beetje stilte voor de storm. Want vanavond de allerlaatste K3 Originals in de AFAS Dome. Een heel bijzonder moment. En ik zei daarnet, ja, 1 op de 12 Vlamingen is geweest, als je naar de statistieken kijkt. 590.000 tickets verkocht in Vlaanderen. 1 op 12. Maar dat is als er niemand meer dan 1 keer zou gaan, natuurlijk. Want zo'n zotte dozen die bestaan er ook wel, zoals ons Greet. Want lieve Greet, jij bent niet 1. Niet 2. Maar hoeveel keer ben je al naar K3 Originals gaan kijken?
1: 15.
0: Excuseer?
1: 14 en vandaag 15.
0: 15! Amai! Mm-hmm. En met wie heb je dan nog volk gevonden om daar, om daar 15 keer naartoe te gaan? Met wie ging je dan allemaal?
1: Met iedereen dat wou.
0: Ben je ook eens alleen gegaan?
1: Ja.
0: Amai! Amai, dat is echt dedication. En waarom is K3 Originals zo belangrijk voor jou? Wat voor impact hebben die nagelaten op jou?
1: Omdat dat gewoon de laatste keer is vandaag.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is een jeugd dat je niet kunt wegvegen.
0: Nee, en je wilt het toch nog gewoon ja, bij je houden. Hè? Je wilt er alles van pakken wat je er kan van pakken. Dat snap ik wel. Wat verwacht je van vanavond?
1: De laatste 10 minuten gaan ze zelf uitvinden op YouTube en ik weet niet wat allemaal nog.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat gaat wel heel hard zijn, denk ik.
0: Ja. Ja, we gaan allemaal samen afscheid nemen hè, van een heel bijzonder stuk geschiedenis. Van
1: denk
0: onze jeugd, van de media, van alles wat we eigenlijk samen delen hier in Vlaanderen. Hè. Amai, met wie ga je vanavond? Met wie ga je dat moment delen?
1: Ik ga dat vanavond vooral delen met mijn collega's.
0: Oké, fijn. Oké, pak elkaar maar een keer goed vast, want het gaat een emotionele bedoeling zijn. Dat weet ik nu al. Dat zie ik van mijlen waar aankomen. Dat denk ik ook. Geniet ervan. Pak elkaar eens goed vast.
1: Dat ga ik zeker doen.
0: Allee, salut.
1: Oké, goed zo.
0: Dag, Greet.
1: Bye. Tada. Naomi van der Poorten.

0: hebben.
1: Woensdag is het WK Woensdag. Dan kan je de hele dag bij Q frigo's en tv's winnen. Dus dat vraagt nog eens om het WK-anthem zo meteen. 3, 2,
2: 1. De Foute Party. Met Dorothee Vegas en Like Maarten. Achteruit!

0: met Ingeborg, Natalia, Kadri en Denzel. De foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
2: Volkswagen.

Anthem van Shakira. Zo geslaagd vind ik het. Al die talen, die namen van die voetballers erin verwerkt. Een WK-lied zoals het hoort te zijn. Maar het is natuurlijk ook niet haar eerste rodeo, hè. In 2010 maakte ze natuurlijk het iconische Waka Waka. En in 2014 deed het nog eens opnieuw. La la la la la in Brazilië. Dus je moet het haar niet meer leren. Over het WK gesproken. Gisteren was het natuurlijk de uitwuifwedstrijd tussen België en Tunesië. Dus we gaan dat samen nog eens herbeleven. Wat denkt u? Het was een leuk gegeven. Als er zoveel goals vallen, dan moeten we daar een feestje van maken. Eerst Purple Disco Machine.

0: Beatrice.
1: Ja, het was een feest om de Belgen bezig te zien in hun uitzwaaiwedstrijd tegen Tunesië gisteren. Vooral in de tweede helft kwamen ze helemaal op dreef. 5-0 werd het uiteindelijk. Dus dat belooft voor de echte aftrap. Maandag 15 juni gaan zij voor het eerst echt het veld op. Ik ben zo klaar voor een Loka WK. Eén ding is zeker, mij hebben ze al helemaal mee als supporter. En Ricky Martin ook. Loka.
2: Goed gedaan en de goal. Mooi. Leandro Trossard scoort voor België. Tielemans, goeie bal, de kopbal, mooie bal. De Bruyne, de Bruyne! En dan wie? Lukaku, nee, Lukaku. De kans, Raskin.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Goedenavond, 6 uur. Het nieuws krijg je van Lore.
3: Goedenavond. Bij de loodsbrand gisteren in Anderlecht zijn verschillende doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse parket. Hoeveel precies, dat wil het parket nog niet zeggen. Volgens de krant La Libre gaat het al zeker om 2 slachtoffers. Door de brand werd het gemeentelijk noodplan afgekondigd. 50 bewoners werden een tijd lang geëvacueerd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Hechtel-Exel in Limburg is vannacht een juwelier overvallen. 2 inbrekers vernielden er de volledige etalage en gingen aan de haal met goud en juwelen. De daders zijn nog steeds spoorloos, zegt burgemeester Jan Dalemans.
4: De politie was onmiddellijk geplaatst en ze hebben de wagen nog zien wegrijden. Ze hebben de wagen nog achtervolgd, maar het was een BMW 1 die tegen hoge snelheid vertrokken is. Ja, de politie heeft het niet kunnen volgen. De buren hebben het gefilmd, hebben ook foto's getrokken. Dus ze hebben ook de auto kunnen volgen via A- en B-camera's. Hopelijk heeft dat een beetje resultaat om toch de daders te vinden.
3: Het is nog niet duidelijk hoeveel er precies gestolen is. Dat wordt nog onderzocht. Het Pentagon, dat is het Amerikaanse ministerie van Defensie, heeft zijn dreigingsniveau opgetrokken tot het hoogste niveau. Dat berichten Amerikaanse media. Aanleiding zou een poging zijn van Israël om gevoelige informatie te krijgen. Professor internationale politiek David Krikkemans.
5: Ik denk dat het vooral echt gericht is op wat is de Amerikaanse positie in de oorlog in Iran en Israël in Libanon. Zelfs als de Israëlische regering daar 1 of 2 uur wint, kan dat al strategisch belangrijk zijn, omdat Netanyahu dan een telefoontje kan plegen naar Donald Trump of een of ander gebaar.
3: De VS en Israël zijn eigenlijk bondgenoten in deze oorlog in het Midden-Oosten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil de chatbot grondig hervormen. Het wil er naar eigen zeggen een super-app van maken, waar ook programmeertools en beursexpertise in verwerkt zitten. Dat schrijft de Financial Times. Zo zou de app bijvoorbeeld voor jou meteen een reis kunnen boeken of je agenda kunnen organiseren. De aanpassingen zouden ergens de komende weken worden doorgevoerd. En in Florence, in het zuiden van Frankrijk, hebben 1000 mensen meegelopen in een witte mars. Die werd georganiseerd voor Liana, dat is het meisje van 11 dat er donderdag vermoord werd teruggevonden. Ook haar ouders en broer liepen mee. In het onderzoek naar haar dood werd een verdachte van 41 opgepakt. Hij weigert mee te werken. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Wolken en opklaringen de rest van de avond. Het blijft droog en temperaturen rond een graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden.
2: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijrekenen. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 8 minuten. En 6 minuten richting Nederland tussen Sint-Annalenker-Oever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen op de E313 tussen Hasselt-West en Lummen ook 5 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.
6: Music. Naomi van der Poorten.
2: Het einde van je weekend, dat gaan we beleven met Ed Sheeran. Die mens lijkt mij wel een plezier om mee op de zetel te ploffen.

Hallokers, ik wens u vooral een fijne verderzetting van je zondagavond. En ik wens je ook geen food dilemma vanavond. Van worden het frieten, pizza of toch iets klaargemaakt? Hopelijk weet je het al. Alleszins wens ik u geen dilemma's in de slaapkamer of in je relatie. Dat laten we aan Nelly en Kelly over. Het is zondagavond, hè, mannen. Even geen gedoe, alsjeblieft.

0: sinds vrijdag onze nieuwe nummer 1 in de Q-top 40. En heel vriend. Maar ik ben benieuwd hoe lang hij het gaat volhouden. Want dat is natuurlijk wel een hele prestatie. Zometeen moet ik ook nog iets rechtzetten. Ja, want ik heb misschien iets te snel iets beloofd. En ja, ik wil de verwachtingen wat temperen. Ja, het is mijn eigen schuld. Want het gaat misschien niet lukken wat ik heb beloofd. Enfin, ik vertel het je zo.
1: Het WK voetbal gaat bijna beginnen. En bij Q is er maar één vraag. Goal of geen goal? WK woensdag. Luister woensdag naar Q en scoor de hele dag tv's en boomvolle frigo's.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Blijf elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Meer info op Hisense.be.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
5: Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
6: Code Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
8: Dus ook voor klanten.
3: Yep. Go voor info naar telenet.be.
1: Q-Music.

Pump it up zullen we doen. Maar ook de QDJ's zullen er zijn natuurlijk. En ik had vestimentaire beloftes gemaakt. Ja, ik had beloofd vorig weekend dat er pluimen in ons gat zouden zitten. Ik had zoiets horen waaien bij de styling. Dat was echt waar. Nu blijkt dat toch niet helemaal het plan te zijn. Maar geen zorgen. Let's get it started. Ik fix dat nog. In here. Ik ga er nog achteraan. Achter die pluimen. Ondertussen Black Eyed Peas.

0: script en superheroes. Veel mensen onderweg naar K3 Originals natuurlijk. Vanavond de allerlaatste show ooit. Greta Merksen bijvoorbeeld, die we eerder in de show aan de lijn hadden. Het wordt haar 15e keer vanavond. En ze stuurt net aangekomen en al een gezellige drukte met een foto erbij. Ook Cathy, Kaylee, Lisa, Dina, Fraukje zijn allemaal al aangekomen of onderweg. Dus eens kijken hoe het daar zit in Antwerpen. Want er staan 3 files, het zijn kleintjes, waar je meer dan 5 minuten verliest op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 6 minuten. En richting Antwerpen op de E17 tussen Kruijbeek en Antwerpen-West ook 6 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan mag jij gewoon gezellig verder cruisen.
1: Attention! Naomi van

0: romantici mogen zich even melden vanavond, want Bruno Mars komt eraan en die zorgt ervoor dat we zo meteen allemaal smelten in een plasje door die zeemzoete Risk It All. Je bent gewaarschuwd.
1: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Zeg Jasmin,
4: mm-hmm.
3: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
4: Mm-hmm.
3: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
4: Dat klopt.
3: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
4: Yes.
3: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
4: Joehoe.
3: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
4: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
3: Is dan in een tijd dat je eraan begint?
4: Ja, zeker. Ja.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.

0: café. Ja, je zou zomaar eens 16 zijn en nu al een wereldhit scoren.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dat is exact wat Frail Sky nu overkomt. En ze weet wat ze wil. Alleszins geen silent treatment.
1: Q sounds better with you. Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Ik weet niet wat er op het menu staat bij jou, wat je ook vanavond gaat eten, maar ik vraag mij af, wat staat er op het menu van deze week bij Q? Het is te zeggen, ik weet het natuurlijk al en ik ga het met je delen. Want vanaf morgen kan je weer tickets scoren voor Disneyland Parijs met Maarten en Dorothee in de ochtendshow. Dat gaat zo zot worden. Morgen vroeg alweer een nieuwe BV die zijn of haar favoriete Disney-hit gaat zingen. Aan jou om te raden wie dat is natuurlijk. Dan woensdag is het WK-woensdag, want donderdag starten de matchen van het WK. Dus warmen we woensdag al gezellig op en kan je de hele dag volle frigo's en televisies winnen. Ook niet mis. En voor je het weet is het weekend, lieve vrienden, en halen wij samen weer alles uit die zaterdag en die zondag. Zometeen krijg je nog Dua Lipa, want onze vriendin heeft The One gevonden in Callum Turner. Ze is getrouwd in Londen en dan ook nog eens in Palermo.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is Q. Het nieuws van 7 uur.
3: Een goeie avond. Bij de loodsbrand gisteren in Anderlecht zijn verschillende doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse parket. Maar hoeveel precies is nog niet duidelijk. Volgens de krant La Libre gaat het al zeker om 2 slachtoffers. Door de brand werd het gemeentelijk noodplan afgekondigd. 50 bewoners werden een tijd lang geëvacueerd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Hechtel-Exel in Limburg is vannacht een juwelier overvallen. 2 inbrekers vernielden er de volledige etalage en gingen aan de haal met goud en juwelen. De daders zijn nog spoorloos, zegt burgemeester Jan Dalemans.
4: De politie was onmiddellijk ter plaatse en ze hebben de wagen nog zien wegrijden. Ze hebben ook de wagen nog achtervolgd, maar het was een BMW 1 die tegen hoge snelheid vertrokken is. Ja, de politie heeft het niet kunnen volgen. De buren hebben het gefilmd, hebben ook foto's getrokken. Dus ze hebben ook de auto kunnen volgen via A en B. Camera's. Hopelijk geeft dat een beetje resultaat om toch de daders te vinden.
3: Het is nog niet duidelijk hoeveel er precies gestolen is. Dat wordt nog onderzocht. In Fleurance, in het zuiden van Frankrijk, hebben duizenden mensen meegelopen in een witte mars. Die werd georganiseerd voor Liana, het meisje van 11, dat er donderdag vermoord werd teruggevonden. Ook haar ouders en broer liepen mee. In het onderzoek naar haar dood werd een verdachte van 41 opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Bij een Russische droneaanval op Tsjernobyl is een nucleaire opslagplaats geraakt. Dat meldt Oekraïne. In de loods brak kort brand uit. De opslagplaats ligt in de buurt van de stilgelegde kerncentrale. De autoriteiten houden het stralingsniveau daar in de gaten en dat lijkt stabiel. Oekraïns president Zelensky noemt de aanval extreem laf. En Formule 1, de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Monaco gewonnen. Zijn 5e zege op rij al. De Brit Lewis Hamilton werd 2e, de Fransman Isaac Hadjar 3e. De Nederlander Max Verstappen moest kort na de start al opgeven door motorproblemen. Ook huidig wereldkampioen Lando Norris had problemen en moest opgeven. En de Monegask Charles Leclerc crashte op 10 rondes van het einde. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen begint droog, na de middag regen met kans op onweer bij 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
1: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora's.
1: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.

0: met Ingeborg, Natalia, Kadri en Denzel. De foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Scoor snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pret.

park, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Dit is Q. Het nieuws van 8 uur.
2: Een goeie avond. De exacte dodentol na de loodsbrand in Anderlecht blijft onduidelijk. Het parket bevestigt alleen dat er meerdere lichamen zijn gevonden. Er is sprake van 2 slachtoffers, maar dat is dus nog niet officieel bevestigd. Het parket houdt ook alle pistes rond de oorzaak open, vertelt journaliste Katrien Salens.
3: Vandaag zijn een wetsdokter ter plaatse gekomen samen met de procureur van Brussel, ook het gerechtelijk lab en een branddeskundige. Alle diensten zijn intussen vertrokken. Daarnet ook de mensen van het DVI, dat is het team van de federale politie, dat de overledenen identificeert. Het is dus nu wachten op het verslag van al die diensten.
2: Tennis. De Duitser Alexander Zverev heeft Roland Garros bij de mannen gewonnen. Hij klopte de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Het is voor Zverev zijn eerste Grand Slam-titel. Formule 1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Monaco gewonnen. Zijn 5e zege op rij al. De Brit Lewis Hamilton werd 2e, de Fransman Isaac Hadjar 3e. De Nederlander Max Verstappen moest kort na de start al opgeven door motorproblemen. Ook huidig wereldkampioen Lando Norris had problemen en moest opgeven. En de Monegasque Charles Leclerc crashte op 10 rondes van het einde. En in het Spaanse Pamplona heeft Bart Swings een internationale skielermarathon gewonnen. Hij deed er 1 uur, 2 minuten en 34 seconden over. De nummer 2, een Fransman, finishte op 49 seconden. Bart Swings was de enige Belgische deelnemer. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen begint droog, na de middag regen met kans op onweer bij 23 graden. En dinsdag wisselvallig met buien, maxima rond 17 graden.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Opschudding in het voetbal in Denemarken. De Deen Christian Eriksen is opnieuw in elkaar gezakt op het veld. Denemarken nam het op dat moment op tegen Oekraïne in een oefenwedstrijd. Volgens de Deense nationale ploeg is Eriksen bij bewustzijn en stelt hij het gezien de omstandigheden goed. 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand op het veld op het EK-voetbal. Hij kreeg toen een defibrillator. Christian Eriksen is 34. De investeringen in defensie worden niet vertraagd. Dat heeft bevoegd minister Theo Franken gezegd bij VTM Nieuws. Hij reageert zo op de kritiek van onder meer coalitiepartner Vooruit. Die wil de investeringen iets vertragen om het gat in de begroting te dichten. Onbespreekbaar voor Franken.
2: De afspraak is die 2% te halen. Alle NAVO-bondgenoten halen die. Dat is de prijs die je betaalt om lid te zijn van de NAVO, de sterkste militaire alliantie sinds 80 jaar in de geschiedenis van de mensheid zelfs. Geen enkel ander land plukt zoveel vruchten van de NAVO, economisch op vlak van werkgelegenheid, meerwaarde dan België.
1: En dus moeten we volgens Franke evenveel ons steentje bijdragen als de andere landen. En in het tennis heeft de Duitser Alexander Zverev Roland Garros gewonnen. Hij versloeg de Italiaan Flavio Cobolli in 5 spannende sets. Het is voor Zverev zijn eerste Grand Slam-titel. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen begint droog, na de middag regen met kans op onweer bij 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Een goeie avond. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat meldt het Israëlische leger. De aanvallen zijn geleden van 8 april, toen een staakt het vuren werd afgekondigd. In het noorden van Israël gaan alarmsignalen af. Volgens het leger, daar werden al 2 raketten onderschept en zouden er nieuwe onderweg zijn. Wellicht is de aanval van Iran een vergeldingsactie voor Israëlische aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut eerder vandaag. De investeringen in defensie worden niet vertraagd. Dat heeft bevoegd minister Theo Franke gezegd bij VTM Nieuws. Hij reageert zo op de kritiek van onder meer coalitiepartner Vooruit. Die wil de investeringen iets vertragen om het gat in de begroting te dichten. Onbespreekbaar voor Franke.
2: De afspraak is die 2% te halen. Alle NAVO-bondgenoten halen die. Dat is de prijs die je betaalt om lid te zijn van de NAVO, de sterkste militaire alliantie sinds 80 jaar in de geschiedenis van de mensheid zelfs. Enkel ander land plukt zoveel vruchten van de NAVO economisch op vlak van werkgelegenheid meerwaarde dan België.
1: En dus moeten we volgens Franke evenveel ons steentje bijdragen als de andere landen. Drama voor de jonge rode duivels. Ze grijpen net naast de titel op het EK bij de U17. Ze verloren van Italië na strafschoppen. Want na 90 minuten spelen stond het 1-1. Toch blijft het een bijzonder knappe prestatie van onze jonge duivels, zegt sportjournalist Janko Beekman.
3: Het zegt wel iets over de stappen die de Belgische jeugd nog altijd blijft zetten. Vorig jaar speelde de vorige U17-lichting ook al de halve finales van het WK, wat ook al een knappe prestatie was. Onder Vincent Manhart, de nieuwe sportsdirector van de voetbalbond, is er echt wel een weg ingeslagen om een soort winnaarscultuur te installeren bij de jeugdploegen ook. En oké, ze hebben dat EK nu niet gewonnen, maar we mogen er zeker van zijn dat een aantal van die jongens hebben die ooit bij grote ploegen in het eerste elftal gaan zien.
1: Nog in het voetbal is de Deen Christian Eriksen opnieuw in elkaar gezakt op het veld. Dat gebeurde tijdens een oefenwedstrijd van Denemarken tegen Oekraïne. Volgens de Deense nationale ploeg is Eriksen bij bewustzijn en stelt hij het, gezien de omstandigheden, goed. 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand op het veld op het EK voetbal. Hij kreeg achteraf een defibrillator. Christian Eriksen is 34. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af, minima rond de 13 graden. Morgen eerst nog droog, na de middag regen met kans op onweer, maxima tot 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat meldt het Israëlische leger. De aanvallen zijn geleden van 8 april, toen een staakt het vuren werd afgekondigd. Volgens het Israëlische leger werden er een tiental raketten afgevuurd en werden ze allemaal neergehaald. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers of schade. De Iraanse revolutionaire garde laat weten dat de aanval een waarschuwing was en dat hun reacties groter zullen zijn als Israël de agressie blijft verder zetten. Wellicht een verwijzing naar de Israëlische aanvallen van eerder vandaag op de Libanese hoofdstad Beirut. Net niet voor onze jonge rode duivels. Ze verloren hun EK-finale bij de U17 van Italië na strafschoppen. Want na 90 minuten spelen stond het 1-1. Toch mogen ze trots zijn op hun prestatie, zegt sportjournalist Janko Beekman.
2: Het zegt wel iets over de stappen die de Belgische jeugd nog altijd blijft zetten. Vorig jaar speelde de vorige U17-lichting ook al de halve finales van het WK, wat ook al een knappe prestatie was. Onder Vincent Manhart, de nieuwe sports director van de voetbalbond, is er echt wel een weg ingeslagen om een soort winnaarscultuur te installeren bij de jeugdploegen ook. En oké, ze hebben dat EK nu niet gewonnen, maar we mogen er zeker van zijn dat een aantal van die jongens hebben die ooit bij grote ploegen in het eerste elftal gaan zien.
1: En hoopvol nieuws rond de Deense voetballer Christian Eriksen. Die zakte opnieuw plots in elkaar op het veld. Dit keer tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Eriksen kreeg op het EK in 2021 een hartstilstand op het veld. Sindsdien heeft hij een soort pacemaker. En die heeft nu volgens de ploegdokter zijn werk gedaan. Eriksen kon ook zelf van het veld stappen. In het ziekenhuis zal nu verder onderzocht worden wat er precies met hem gebeurde. Christian Eriksen is 34. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af, minima rond 13 graden. Morgen eerst nog droog, na de middag regen met kans op onweer, maxima tot 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.

0: Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Amerikaans president Donald Trump roept Israël op om geen vergeldingsacties uit te voeren op Iran. Dat zei hij tijdens een telefoongesprek met Israëlisch premier Netanyahu. Iran vuurde vanavond een tiental raketten af op Israël, ondanks een staakt het vuren. Alle raketten werden volgens het leger onderschept. Intussen wil Trump dat Iran weer aan tafel komt om te onderhandelen voor een vredesakkoord. Volgens hem staan ze dicht bij een overeenkomst. De jonge Rode Duivels balen nadat ze de finale op het EK bij de U17 hebben verloren. Ze gingen onderuit tegen Italië na penalties. De Duivels kwamen nogthans laat in de match op voorsprong, maar Italië kon er toch nog 1-1 van maken. Een zure nederlaag dus. Voor Italië is het dan weer de tweede keer in zijn geschiedenis dat het Europees kampioen wordt bij de U17. En tranen in de AFAS-dome vanavond. Na 48 shows in ons land en in Nederland hebben de K3 Originals voor de laatste keer opgetreden. Karen, Christel en Kathleen gaven nog één keer het beste van zichzelf in een uitverkochte AFAS-dome. Eindigen deden ze met hun intussen gevleugelde woorden.
2: Vergeet nooit, ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
1: Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af, minima rond de 13 graden. Morgen eerst nog droog, na de middag regen met kans op onweer, maxima tot 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.